besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew...

0: aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen.

0: te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Boedapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
1: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
0: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
2: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
0: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Ippenburg 6 kilometer file, vertraging 5 minuten. 10 minuten extra op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne tussen Brielen en de N15 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoorde het.
7: Halve Stad.
8: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.
9: Welkom bij Machiavelli, het radioprogramma op Gouwstad over de lokale politiek. Vandaag gepresenteerd door Arjan Doelman en vandaag is te gast Kitty Rang van Pro. We verwachten eigenlijk ook nog Rick Smits van D66, maar die is nog niet gearriveerd.

0: Ook hele leuke tijd. Ook heel bijzonder, omdat het de eerste keer was dat GroenLinks en PvdA samen zijn opgetrokken. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Was heel leuk. Zag je een hele straat vol met rode en groene jasjes als we gingen huis aan huizen. Dus daar zat heel veel energie in. Dan ja, het uiteindelijke resultaat was niet helemaal wat we hadden gehoopt. 2 zetels ingeleverd. Maar ik denk dat we nu in ieder geval een hele goede basis hebben om met deze gemeenschappelijke beweging echt weer verder te bouwen voor de volgende jaren.
1: Had je het idee dat als je apart was gebleven dat je die 2 zetels gehouden had?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk, je zit met de lokale politiek ook een beetje op een golf, een landelijke golf.
1: Van verrechtsing.
0: Van verrechtsing. En het is een beetje, ja, misschien een beetje dweilen met de kraan open. Ik denk, zolang ik politiek bewust ben, staat links onder druk. En het is ons tot op heden nog niet gelukt om een tijd te keren. Maar ik hoop dat ja, deze fusie echt een brede volksbeweging wordt die dat wellicht wel lukt.
1: Hoe ben je in de politiek geïnteresseerd geraakt en daarin verzeild geraakt?
0: Geïnteresseerd denk ik van huis uit. Dus mijn ouders zijn heel lang PvdA-stemmers geweest.
1: Komt uit een rood nest.
0: Uit een rood nest, inderdaad. Maar meer een, laten we zeggen, een politiek geïnteresseerd rood nest dan per se een politiek geëngageerd rood nest. Dus mijn ouders waren niet politiek actief, maar we discussieerden wel veel aan de keukentafel.
1: Ja. En toen, hoe lang ben je al lid hier in, hoe heet dat, van de partij hier in Gouda?
0: Je wordt eigenlijk, ik ben in mijn studententijd lid geworden van GroenLinks. En als je dan verhuist, dan...
1: Gaat dat mee?
0: Gaat dat mee. Dus ik woonde net in Gouda. Het was coronatijd. Ik ben hier in maart 2020 komen wonen. En toen kreeg ik een telefoontje van de secretaris van... Hoi, met Arie van GroenLinks. Hoe gaat het met je? En toen dacht ik was helemaal overrompeld van... waarom belt Arie van GroenLinks mij met de vraag hoe het gaat? Maar ik vond dat wel een heel warm welkom van... We zijn niet alleen een politieke beweging, maar we kijken ook als vereniging een beetje naar elkaar om. Zeker in zo'n gekke tijd als corona.
1: Oké, en hoeveel leden had de PvdA en GroenLinks in Gouda?
0: Ik geloof dat ze grofweg even groot zijn. Zijn wel de laatste tijd gegroeid, ook omdat leden over en weer lid van de andere club zijn geworden.
1: Ze gingen 2 keer contributie betalen.
0: 2 keer contributie, maar echt dubbel lid. Of misschien was daar wel een aangepast tarief voor, dat weet ik niet.
1: Ik heb begrepen dat Rolf van der Meij ooit lid is geweest van de Partij voor de Dieren en van GroenLinks en van de PvdA.
0: Kijk, dat is pas een politiek powerhouse. Ja, dus ik durf het zo eigenlijk niet te zeggen. Ik meen dat het zo orde van grootte 300 is. Maar je mag de ledenadministratie...
1: Samen bij elkaar.
0: Elk apart. Maar je weet niet hoeveel overlap daarin zit. Want je mag vanwege privacy mag je de ledenadministratie niet met elkaar vergelijken.
1: Maar nu wel.
0: Maar nu van de fusiepartij wel. Dus nu gaan we nu pas vaststellen van hoeveel unieke mensen zitten er.
1: En hoeveel minder contributie dat oplevert.
0: Nou, dat valt geloof ik wel mee. Ik geloof dat er al een regeling was. Ja,
1: ja, die mensen gaan natuurlijk niet dubbel betalen. Die zijn nu lid van Pro geworden.
0: Dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar het is ons ook niet om de contributie te doen. Ja. Het is ons vooral om de mensen te doen.
1: Schrijf je Pro altijd met een hoofdletter? Want ik zie het steeds met een hoofdletter staan.
0: Ja, dus laten we zeggen, de roepnaam Pro is gestileerd hoofdletters. Ik geloof niet dat alle media daarin meegaat. Ik heb in ieder geval een bericht gezien van NOS die gewoon zeggen van Pro is geen afkorting. Dus dat elke letter ergens voor staat. Dus wij schrijven het gewoon alleen maar met de P-hoofdletter en de rest kleine letters. Maar wij zelf schrijven het met 3 hoofdletters.
1: Het kan ook zijn dat jullie politieke tegenstanders het straks expres met kleine lettertjes gaan schrijven.
0: Als zij denken dat ze daarmee politieke winst weten te behalen, moeten ze dat vooral
1: gewoon
0: doen.
1: Gewoon een beetje te pesten.
0: Ja.
1: Heb je de Goudse politiek ook gevolgd de laatste jaren? Wat er in de gemeenteraad gebeurt?
0: Ik ben er eigenlijk pas een jaar of... hoe lang was het geleden? 2, 3 geleden wat meer ingegaan. Komen. Toen heeft GroenLinks een leergang lokale politiek ontwikkeld. Dus dan leer je eigenlijk een beetje kennis maken met de lokale politiek. Toen ben ik ook een keer naar een raadsvergadering gegaan. Dan leer je eigenlijk pas een beetje kennen van wat gebeurt er lokaal eigenlijk. Want ja, ik was al heel lang met landelijk bezig. Maar ja, ik moest toch wel een beetje met het schaamrood op mijn kaken bekennen van wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn eigen stad.
1: Ja, maar lokaal is natuurlijk veel meer hands-on. Dat gaat veel meer over hele directe dingen. Stoeptegels, lantaarnpalen, parkeren.
0: Exact. Maar dat is ook denk ik precies wat me nu aanspreekt. Want er gebeurt zoveel in de wereld. Oorlogen, klimaatverandering. Heel veel dingen waarvan ik denk, daar heb ik niet echt grip op. En daar kan ik niet echt verandering in aanbrengen. Maar lokaal kan dat juist wel. ja, dan kun je je wel opwinden over die scheve stoeptegel. Of dan kun je wel zeggen van, dit

0: zijn mensen die schimmel hebben in huis. En daar ga ik me voor inzetten.
1: Ja.
0: Dus daar kun je eigenlijk veel meer bereiken.
1: Schimmel is altijd het onderwerp van de SP geweest in Gouda.
0: Ja, ik weet dat... Nou, de SP is natuurlijk een tijdje afwezig geweest. En toen heeft mijn fractiegenoot Sophie Heesen zich daar hard voor gemaakt.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, het is een heel moeilijk probleem. Want het hangt samen met die constructie van flatgebouwen en huizen uit de jaren 50.
0: Exact.
1: Dat verander je niet 1, 2, 3.
0: Nee, dus ik was wat afleveringen van dit programma terug aan het luisteren. En toen hoorde ik... Ik geloof 21 iets zeggen over de regeltjesdruk. En we moeten bouwen. En of dat niet wat minder kan. Maar ja, die regeltjes die zijn vaak ook wel ergens goed voor. Je wil ook ervoor zorgen dat al die huizen goed gebouwd zijn. Dat ze over 30 jaar nog steeds staan. En dat de bewoners zo ook fijn kunnen wonen.
1: Als je nu een sociale huurwoning bouwt. Dan, als bewoner een nieuwe, dan krijg je een perfect huis volgens mij.
0: Perfect, ja. Dus die echt... ook heel lang meegaat.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Want al die huizen die... in de wederopbouw zijn gebouwd... die van kwalitatief iets mindere kwaliteit zijn... ja, daar moeten we nu weer flink in investeren.
1: Ja, en dan is vrij natuurlijk de afweging... voor de woningbouwvereniging of de woningcorporatie. Ja, slopen of renoveren. En vaak is renoveren nog duurder dan slopen.
0: Ja.
1: En als je renoveert, dan zit je met een verouderde indeling. Dus dan is het weliswaar technisch in orde... maar dan is de indeling jaren 50.
0: Precies, onze woonwensen zijn ook weer veranderd.
1: En tegenwoordig heeft alles een open keuken. Maar in de jaren 50 bouwen ze natuurlijk allemaal met aparte keukentjes.
0: Dat
1: mensen natuurlijk niet meer tegenwoordig.
0: Ja.
1: En als je dan muren moet gaan wegslopen in zo'n pand, dan zijn dat vaak dragende muren. Nou ja, ja. Dan moet het,
0: en voor renovatie is het ook nog een heel belangrijke vraag van, is het type woning nog geschikt voor de woningzoeker van nu? Want tegenwoordig zijn er zoveel meer eenpersoonshuishoudens en veel minder en ook kleinere gezinnen, dat het bij renovatie ook de vraag is van, wil je misschien een woning splitsen als dat mogelijk is? Kun je twee woningen realiseren waar het er vroeger misschien één eensgezinswoning was?
1: Ja, maar als je moet splitsen, dan moeten dus muren tussen en extra entrees komen en extra toiletten en badkamers.
0: Ja.
1: Dan denk ik ook van, sloop maar maar helemaal opnieuw. Want,
0: ja.
1: Dat is ook misschien met hele grote 19e eeuwse panden dat het loont, want die sloop je waarschijnlijk niet als het mooie historische panden zijn, maar een huis uit de jaren 50 gaan splitsen, daar geloof ik niet zo in.
0: Kan wel hoor. Ik heb wel interviews gelezen met woningbouwcorporatiebestuurders.
1: Ja.
0: Maar je moet er alsnog wel flink wat geld tegenaan zetten om dat te kunnen realiseren.
1: Dus twee entrees erin maken in plaats van één entree, twee halletjes, twee keer de badkamer verdubbelen.
0: Exact. Nou, dan ben je ook 1,5-2 ton verder hoor. Dus het kost een smak geld. Maar ja, we moeten de woningvoorraad misschien ook een beetje aanpassen aan de woningzoekenden die er nu zijn. En ja, dan moet je toch op linksom of rechtsom in de buidel gaan tasten.
1: Ik denk dat als ze eerder denken slopen dan gelijk hoogbouw, dan kunnen we op hetzelfde grondoppervlak meer.
0: Ja, waar dat mogelijk is. Ja.
1: Ja, heb je nog een bekende politicus als voorbeeld? Dat je denkt van, die is mijn grote inspiratiebron?
0: Oeh, goede vraag. Ik moet zeggen, ik ben een beetje politiek groot geworden in de tijd van Femke Halsema. En ik vind haar als burgemeester van Amsterdam nog steeds wel erg goed. Ik weet dat zij net als vrouwelijke politicus met heel veel weerstand moet dealen.
1: Ja, vrouwen in de politiek krijgen sowieso 3 keer meer stront over zich heen dan mannen. En waarom?
0: Ja.
1: Kun je dat verklaren?
0: Ik denk, ja, dat zit in een hele lange traditie van patriarchale structuren en misogynie. En daar dealen politici nu nog steeds mee. Als je een sterke vrouwelijke politicus hebt, en dan heb ik het niet alleen over Femke Halsema, maar bijvoorbeeld ook over Sigrid Kaag.
1: Die heeft ontzettend veel over zich heen gekregen.
0: Zoveel. En nou ja, daar komen echt weer, echt interessant wat voor een oude onderbuikgevoelens daar boven komen. Van een heks of een fakes.
1: Maar je hebt ook rechtse vrouwen, zoals Margaret Thatcher in Engeland of Angela Merkel. Hadden die daar nou ook last van?
0: Ik zou denk ik Thatcher en Merkel wel echt in twee verschillende categorieën plaatsen. Ik denk dat Thatcher zich heel goed kon voegen naar het Old Boys Network. En daarmee misschien wat minder een bedreiging was.
1: Zat dat zo'n blauw handtasje?
0: Ja.
1: Waarmee je dacht van, daar gaat ze mee meppen.
0: Ja, en Merkel was juist een heel ander type. Dus dat was echt moetie. Dat was echt de moeder van Duitsland.
1: De natie,
0: van de natie. Dus dat is wel...
1: Ja, en dan hebben we ook Rick Smits die gearriveerd is. Dan moet ik even nog een microfoon voor openzetten.
2: Excuus,
1: ja.
2: Even eventjes in de veronderstelling.
1: Schuif dat ding maar naar je toe.
2: Ja, werkt het zo?
1: Oh, ja, ja. Zo komt het geluid.
3: Zou je nog wel zijn dat dit om 10 uur begon?
1: Nee. Altijd. Ja, nu moet je gewoon iedere week gaan luisteren om te gaan te wennen dat dit om 9 uur begint. Gewoon.
3: Ik ga de wekker zetten.
1: Gewoon iedere zaterdagochtend gewoon dit programma aanzetten. Dan weet je als politicus in de raad ook zeg maar wat wij ervan vinden hier.
3: Ja, precies.
1: En wat je collega's ervan vinden.
3: Wat de opinie is, hè?
1: Ja, en misschien nog af en toe een leuke roddel of zo.
0: Inside scoop.
1: Ja, Rick Smits van D66 is dus ook gearriveerd met de gitaar. Daar gaan we zo wat van merken. Hoe kijk jij terug op de verkiezingsuitslag van 18 maart voor D66?
3: Oh, ja. Kijk, aan de ene kant teleurstellend, omdat wij natuurlijk van 25 zetels zijn
1: gegaan. Ja, oké, één zeteltje eraf.
3: Ik weet niet, op de een of andere manier zag ik het wel een beetje aankomen. Het is wel de landelijke trend dat er toch wat onvrede heerst. En dat zal Gouda zal daar niet anders in zijn, denk ik. Dat is ook gebleken. Kijk, je zag dat partijen als Leefbaar in 20 echt een enorme winst hebben gemaakt. Mm-hmm. Ik denk dat het parkeren in korte
1: lokaal achteren... rechts, zeg maar. Lokaal rechts.
3: Ja. Ja, of ik weet niet of rechts het woord is, maar in ieder geval een beetje ontevreden met wat er is gebeurd in de afgelopen periode.
1: Ja, het ging de hele tijd over parkeren in korte akker natuurlijk.
3: Precies, ja.
0: Als ik daar direct even op in kan breken. Dit is ook al eerder ter sprake geweest en dat niemand de handen op elkaar had gekregen voor het parkeren in korte akkeren. Maar wij zijn gewoon deur aan deur gegaan in korte akkeren. En als je dan mensen spreekt, die zijn enorm te spreken over dat de parkeerdruk minder is geworden. En natuurlijk zitten er nog scherpe randjes aan en zijn er ondernemers die zeggen van dit is te snel uitgerold of er is niet genoeg rekening gehouden met de lokale situatie. Maar dat het echt grosso modo iedereen ermee ongelukkig is, is gewoon pertinent niet waar.
1: Nee, dat is een rechtsframe.
0: Dat is een rechtsframe.
3: Als dat is wat je hoorde door mij, wat ik zei, dat bedoel ik niet hoor.
0: Het is niet per se wat jij zei, maar het is hier in het programma ook al een keer eerder ter sprake gekomen. En daar wilde ik toch wel iets tegenover zetten.
3: Nee, parkeren is vervelend. Ik denk dat er meer winnaars zijn dan verliezers, maar dat er een hele hoop sympathie is voor de mensen die daar last van hebben. Wat je denk ik ook zag bij de opkomst van BBB. Ik bedoel, er werd ook gewoon in de grote steden op BBB gestemd. Dus het is niet alleen maar dat mensen last hebben, maar gewoon de algemene trend dat ze tegen de ideeën van de overheid zijn.
1: Ja, en Caroline van der Plas is gewoon een top 5 natuurlijk, zo in de media. Gewoon precies.
0: Ja. Zou je buurvrouw kunnen zijn?
1: Ja, gezellig. Ja,
3: zeker. Ja.
1: Hoe komt het dat D66 in Gouden altijd zo vreselijk veel groter is dan de VVD en landelijk niet?
3: Dat is een vraag die ik mezelf ook wel eens
1: D66 is in Gouden altijd 2 keer zo groot geweest als de VVD. En
3: ja.
1: Waarom is dat landelijk niet zo?
3: Weet ik niet. Ik denk dat er een hoop mensen die VVD stemmen, lokaal stemmen.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat VVD is volgens mij ook op landelijk niveau veel groter dan op gemeentelijk niveau. Relatief. Dus ik denk dat het is. Ik denk ook wel dat D66 in Gouda gewoon het geluk heeft dat een hoop mensen zijn die een soort semi-import zijn in Gouda.
1: Allemaal ambtenaren die in Den Haag bij je ministerie werken.
3: Ik denk wel dat we een aantal grote groeikernen hebben gehad in de afgelopen 50 jaar met de Bloemendaal, Goverwelle en nu Westergouwen. Waardoor misschien meer links-liberale gedachtes hoogtij vieren in Gouda.
1: Ik heb zoveel mensen hier in Gouda gezien, ook hier bij de omroep, die als ambtenaar in Den Haag werken.
3: Ja.
1: Dat is heel raar.
3: Precies.
1: Ja, 25 minuten met de trein en je woont hier mooi.
3: Volgens mij, als je stiekem door de raad heen kijkt, dan zitten er ook best een hoop mensen die bij ministeries werken, direct of indirect.
1: Gewoon, VVD heeft hier natuurlijk ook concurrentie van Gouden Positief. Dus die snoepen dus nog wel wat zeteltjes af van de VVD.
3: Precies, en wij zijn niet echt een enorme ondernemersstad, hè? Wij hebben relatief, als je kijkt naar de verhouding mensen die hier wonen versus banen, dan produceren wij maar de helft van de banen in de Gouda ten opzichte van hoeveel mensen die hier wonen.
1: Ja, we hebben weinig industriegebied.
3: We hebben weinig
1: industrieterreinen en zo.
3: Ja.
1: Heb jij de Goudse politiek de laatste jaren ook gevolgd?
3: Ja, ik ben de laatste 3 jaar fractievolger geweest van D66. Dus in het bestuur gezeten.
1: Maar dus bijna alle fracties. Ik ken alle dossiers een beetje.
3: Ik denk dat ik van een hoop wel wat weet.
1: Mm-hmm. Oké. Heb je nog een bekende politicus als voorbeeld? Dat je denkt van daar.
3: Nou, eigenlijk niet. Ik hoorde inderdaad toen ik hier binnenkwam dat het daarover ging. Nou, ik weet niet. Ik ben niet per se enorm ideologisch aangelegd of van de verheerlijking van personen. Ik heb algemeen moeidrang, zoals ik het zelf zeg. Dus ik vind het gewoon leuk om te kijken wat speelt er, hoe zit dat en vind ik daar wat van. Ik denk eigenlijk dat ik misschien te weinig echt fan ben van politieke dingen kijken in Den Haag. Om iemand te noemen waarvan ik echt denk, nou, daar ben ik waanzinnig van onder de indruk.
1: Okay. Wat doe je in het dagelijks leven?
3: Ik werk bij de BAM.
1: De Bataafse aannemingsmaatschappij?
3: Zeker, zeker.
1: Dus hier in Gouden hebben die heel grote...
3: Ja, hier in Gouden, ja.
1: Dat was vroeger Nederhof.
3: Ja, Nederhof, en dat of Nederhorst, volgens
1: Nederhorst?
3: Mij.
1: Nederhorst, ja.
3: Het is namelijk de Nederhorstlaan waar het gebouw aan zit. Dus...
1: Bekende Goudse aannemersfamilie.
3: Zeker, ja. Nee, dus ik ben daar, doe daar tendermanagement en projectleiding. Dus we doen aanbestedingen voor Rijkswaterstaat, voor de provincies. En ook ik werk voor een aantal werkpakketten op de Julianensluis hier in Gouden.
1: Zat je er ook al toen zeg maar, die bouwbedrijven allemaal prijsafspraken maakten? Als ze gingen tenderen bij de overheid?
3: Nee, maar de bouwfraude is natuurlijk van toen ik op de basisschool zat.
1: Oh, gelukkig. Dus dat is wel ver voor jouw tijd.
3: Ver voor mijn tijd, ja.
1: Oké.
3: Hoewel ik wel als... Nou, hoe moet je dat zeggen? Insider van de sector wel denk dat wij daar... ik denk dat we op persoonsniveau hebben we het goed afgeroomd. Hè? Dus er is niemand die echt persoonlijk veel beter wordt van het systeem wat we nu hebben. Dus dat is mooi. Maar ik denk niet dat wij goedkoper zijn geworden door het systeem wat we nu hebben met tenderen en aanbesteden. Het is misschien wel eerlijker, maar daar betalen we wel flink voor met z'n allen.
1: Ja, maar het is vooral duur natuurlijk omdat het nu schaarste is.
3: Ja,
1: schaarste aan bouwmaterialen, schaarste aan mensen. Gewoon alles loopt traag en moeizaam.
3: Nee, maar ook een tenderproces kost gewoon een paar ton per aannemer. En als er nog 5 partijen inschrijven, ben je 500.000 maatschappelijk kwijt.
1: Aan voorbereidingen.
3: Ja, precies.
1: Ja, maar ja, oké. Okay. Ik heb begrepen dat ze bij die bouwprojecten de prijs wel tot op een paar procent nauwkeurig kunnen berekenen. Dat ze echt op 2-3% nauwkeurig kunnen de kostprijs kunnen uitrekenen. Maar is dat waar?
3: Okay, er is iets verschil tussen ramen en tussen de kostprijs. Wat je natuurlijk ziet is dat de bouw heeft een enorm...
1: Je weet wat een kubieke meter beton kost.
3: Ja, maar de risico's buiten zijn gigantisch. Mm-hmm. En er wordt dus op het moment dat je een aanneemsom maakt, dus je gaat alles doorrekenen, dan zit daar niet alleen je kubieke meter beton bij, maar ook je verkeersafzettingen, al je transport, alles wat erbij komt kijken zit erbij.
1: Allemaal stelposten?
3: Zeker. Stelposten en een risicodossier. Dat is waar hoe een raming is opgebouwd. Want alles wat er mis kan gaan, daarvan wil je dat het risico niet bij jou ligt. En dat is hoe er wordt gewerkt.
1: Ja, en het Rijk wil alle risico's bij de aannemer hebben.
3: Ja, maar dat gebeurt vaak niet. Hè. Dus je ziet...
1: Bij de Brienenoordbrug dat ze zeggen, van doe maar niet.
3: Nee, we zijn nu ook bezig met de Brienenoordbrug. Over 2 weken is de uitslag voor het opnieuw op de markt gezette project. Nee, maar de marges in de bouw zijn maar 2-3%. Dus dat is mega laag. Ik bedoel, alle overheden zitten natuurlijk te kijken naar de bouw alsof dat de graaiers van de maatschappij zijn. Maar er zit gewoon maar een flinterdunne marge op alles wat er gebeurt. Dus wat je dan krijgt, is dat als het misgaat, dan zit je heel vaak in de min als aannemer. Dus dan krijg je geruzie. Want er moet altijd gewoon natuurlijk wel winst worden gemaakt.
1: Ofwel, ze leven van het meerwerk.
3: Ze leven 100%. Als je dat niet zou hebben, dat... Dan gaan alle bouwbedrijven fietsen, denk ik.
1: Maar Kitty, wat doe jij in het dagelijks leven?
0: Ik werk als statisticus bij de Nederlandse Bank.
1: Dus je zit de hele dag in een scherm naar hele grote geldbedragen te kijken?
0: Ja, over het algemeen wel. En ik zit dan in nog een beetje een bijzondere tak van sport binnen de divisie statistiek. Ik maak namelijk met mijn team duurzaamheidsstatistieken. Dus we kijken eigenlijk naar heel veel cijfers van de financiële sector. En we koppelen die aan klimaatdata. Dus bijvoorbeeld uitstootcijfers, maar ook risico op overstroming en dat soort dingen. Dus dan proberen we aan de ene kant te berekenen hoeveel uitstoot de financiële sector financiert door hun investeringen in bedrijven. Mm-hmm. En aan de andere kant hoeveel risico's lopen door klimaatverandering. Ook omdat bijvoorbeeld de bedrijven waar ze in investeren ook te maken krijgen met hittegolven of overstromingen of windstormen.
1: Dus daar kun je ook nog geld aan verdienen aan hittegolven. Dan ga je airco's verkopen.
0: Dat zou kunnen. Dat
3: is het
0: kunnen.
3: Wat Sandra Flippen ook doet?
0: Ja, Sandra Flippen zit bij ABN. Dus zij staat daar aan het hoofd van zeg maar de klimaat-economen-tak. Dus dat heeft inderdaad wel veel met haar werk te maken.
1: En aan overstromingen gaat de BAM weer verdienen?
0: Is goed voor de economie.
3: Ja, precies. Ja, Nou ja, dat is vooral een geldbesparing als je het weet te voorkomen, denk ik.
0: Nee. Ja, dus dat is, het is heel interessant werk. Ik denk ook heel relevant. Want we staan voor enorme investeringen die ook nodig zijn om onze economie klimaatbestendiger te maken. Maar ja, wat we ook weer zien de afgelopen maanden is dat energietransitie niet alleen goed is voor het milieu. Maar ook vanwege alle geopolitieke onrust, dat we gewoon daar veel zelfvoorzienender in moeten worden. Dus dan sta je eigenlijk twee vliegen in één klap.
1: Ja, doordat zeg maar, een groot deel van de elektriciteit nu al duurzaam wordt opgewekt in Nederland, is zeg maar, bij de Oekraïne-oorlog van Poetin de elektriciteitsprijs niet zo sterk gestegen als de gasprijs.
0: Exact.
1: Omdat we heel veel elektriciteit gewoon uit windmolens en zonnepanelen halen.
0: En we staan voor enorme uitdagingen nu met de energietransitie, ook vanwege het overvolle net. Maar als het ons lukt om dat te boven te komen, en we gaan onze economie steeds verder elektrificeren met ook steeds meer eigen opgewekte energie. Ja, dan maakt het niet meer uit wat er gebeurt als Trump op een rode knop drukt en weer eens een oorlog afkondigt.
1: Dan krijgen we weer andere afhankelijkheden, denk ik.
3: Ik heb wel eens van de statistiek links daarover gezien. En dan zie je dat als je kijkt naar de energieconsumptie en het bruto nationaal product, als je die stijgende lijnen ziet.
1: Die lopen niet gelijk.
3: Maar die lopen wel zeg maar in dezelfde richting. Dus op het moment dat het bruto nationaal product stijgt, dan stijgt onze energievraag mee. Wij zijn, wat dat gaat, een soort verslaafd aan energie. Mm-hmm. Of dat nou elektrisch of uit kolen of olie komt. Maar kunnen we dat nog loskoppelen? Kijken jullie daarnaar? Wat kunnen we? Want ik heb het gevoel dat we zijn nu heel erg bezig met allerlei oplossingen om schoner die energie op te wekken. Maar als we natuurlijk minder energie hier zouden verbruiken, dat zou ook wel wat schelen.
0: Dat zou enorm veel schelen. Dat is niet echt mijn tak van sport. Maar het is inderdaad zo dat de energievraag nog steeds enorm is. Tegelijkertijd zie je dat onze uitstoot als Nederland sinds de jaren 90 al flink is gedaald. Dus hoewel onze vraag naar energie nog steeds groot is, zijn het wel degelijk andere vormen van energie geworden. We hebben nu al zoveel meer zonne-energie en windenergie dan we in de jaren 90 hadden. En zonne-energie en windenergie is nu qua prijs gewoon goedkoper. Dus als we dat verder kunnen uithollen, dan hebben we al een flink stuk gewonnen.
1: Ja. Hoeveel uur denken jullie aan het raadswerk te gaan besteden? Als jullie nu aan de bak moeten in de week?
0: Ik heb als vuistregel, ik heb natuurlijk even gebeld. Ja? Wat moet ik me hier nou bij voorstellen? Heb ik als vuistregel gekregen tussen de 12 en 20 uur in de week. Ik moet zeggen dat de afgelopen weken wel ongeveer klopt. Tussen de 12 en 20. Met natuurlijk piekweken, als je bijvoorbeeld kadernota hebt of wat dan ook. Dingen die je echt goed moet bespreken, goed moet voorbereiden, dan is wat meer. Maar je hebt ook een regelmatig reces, zoals deze week ook was. En in de zomer heb je dat ook 6 weken of 8 weken.
1: Precies. Ga je ook minder werken bij je werkgever?
0: Ik ben het niet van plan. Ik ga het proberen om het nu. Ik werk bij de Nederlandse Bank 4 dagen per week. Dus ik heb de vrijdag vrij om te besteden aan raadswerk. En ik hoop dat ik het daarmee af kan. Ik denk ook van, het gemeenteraad is een raad voor leken. En het is de bedoeling dat je dat naast een andere maatschappelijke functie kunt uitoefenen. Dus ik vind ook van dat het raadswerk niet een rupsje nooit genoeg moet zijn, die we steeds verder gaan professionaliseren. En dat je al flink wat geld op de bank moet hebben staan, zodat je het kunt doen. Dus het moet ook toe kunnen met die 12 tot 20 uur in de week.
1: Ja, en je zit in een grote fractie, dus je kan het mooi verdelen.
0: Dat ook, dat is een groot voordeel.
1: En hoe zie jij dat?
3: Ik denk ook zoiets 20 uur per week. Ik werk nu 5 dagen op de BAM, maar vanaf september ga ik 4 dagen werken.
1: Oké, en voor het raadswerk krijg je €1700 bruto ongeveer in de maand?
3: Ja, volgens mij ietsje meer zelfs.
0: Onkostenvergoeding.
3: Dus ik denk dat het gemiddeld op 2000 bruto uitkomt. Nou,
1: kun je ook zeg maar anderhalve dag minder voor gaan werken?
0: Nou, moet ik wel zeggen van je bouwt daar geen pensioen mee op. Dus het is ook als je er nu misschien op maandbasis redelijk kiet speelt. Dan
1: je pensioen wordt minder.
0: Ja. Wordt je pensioen wel minder.
1: Ja, voor 4 jaar is dat dan.
0: Ja, dat is zo.
1: Dat is voor 4 jaar.
3: Daar maak ik me niet zo zorgen om. Kijk, wat scheelt is, ik zit in de luxe positie dat ik een huis heb. En ik denk dat voor een hele hoop mensen die nu een huis zouden moeten kopen, dat het waanzinnig vervelend is. En dat je liever gewoon zoveel mogelijk uren werkt. Maar voor mij maakt het niet zo uit. Ik denk 4 dagen werken en dat raadswerk is prima. En 1 dag plus 3 avonden, dat is het denk ik.
1: Ja. Welke portefeuille ga je doen in de fractie?
3: fysieke leefomgeving.
1: Ja, dat past er wel natuurlijk bij stoeptegels, lantaarnpalen, bruggen.
3: Nou, maar dat niet alleen, want ik denk dat we voor een...
1: Iemand die verstand van beton heeft!
3: Nou ja, maar ik denk dat we voor een veel grotere uitdaging staan. We gaan deze periode de winkelvisie weer opnieuw maken. Je ziet dat er nu in Korte Akkeren een supermarkt is die het heel slecht heeft. Of dat door parkeren komt,
1: dat zeggen
3: weet
1: ze?
3: Ik niet.
1: Dat zeggen ze?
3: Ik denk het niet. Als dat de druppel is die de emmer doet overlopen, denk ik dat er meer mis is. Je ziet dat in Achterwillens ook de supermarkt verdwenen is. Dus er zijn gewoon plekken in de stad waardoor... Omdat er nu minder mensen in een huis wonen dan 50 jaar geleden. Omdat die kinderen weg zijn. Maar ja, dus er is gewoon minder te verdienen aan zo'n wijk voor zo'n supermarkt. Dus we moeten kijken naar
1: mensen waar... zijn wel rijker.
3: Ja, dat is wel, maar je gaat niet 3 keer zoveel eten. Dus ja, dat werkt niet. Dus je moet wel, dus je moet zorgen dat je waar kunnen we verdichten waar het kan. Zodat we de voorzieningen op peil kunnen houden in de stad. Ik denk dat de afgelopen jaren was het vooral het centrum wat de klok sloeg. En dat is prima. Hè. Ik denk dat we het supergoed hebben gedaan als het gaat om het behoud van het stadhuis, het museum. Al dat soort historische waarden. Ik denk dat de komende jaren, en dat denk dat dat ook wel een beetje meespeelt in het stemgedrag van de afgelopen verkiezingen, moeten we ook ons gaan richten op de wijken. Hoe zorgen we dat we die leefbaar houden, dat de voorzieningen op orde zijn. En dat is een raakvlak van... fysieke leefomgeving, economie. En ik hoop op dat raakvlak wat te gaan toevoegen.
0: Mag ik daar wat over vragen? Hoe zou je die wijken willen verdichten?
1: Sloop en hoogbouw?
3: Ik denk, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Achterwillens... dan is daar een basisschool die eigenlijk nu is overgenomen door het AZC. Of in ieder geval niet overgenomen, maar die wordt nu gebruikt voor... is dat... tijdelijk of is dat voor de rest van je leven? Je weet het niet. Maar je zou dat soort gebouwen, als daar nu toch weinig gebruik van wordt gemaakt, zou je kunnen kijken, ja, kunnen we dat soort plekken ontwikkelen? Dat je daar misschien in de periode nu, dat er toch niet zoveel mensen op die school zitten, kun je daar een woontoren neerzetten naast de supermarkt? Of kun je op andere plekken huizen splitsen? Ik weet niet of dat makkelijk kan in de Korte Akkeren. Ik ben geen expert. Het is ook niet de bedoeling, denk ik, als... raad zijnde dat ik de oplossing ga verzinnen. Het is alleen maar dat we moeten kijken hoe zorgen we dat we de voorziening op peil houden. En dat zijn de kaders die wij meegeven. En dan mag de wethouder vervolgens gaan ons voorschotelen wat de opties daarin zijn. En ik denk dat huizen splitsen en verdichten met nieuwbouw, dat het allemaal opties zijn. Het is allemaal even de vraag, waar kun je wat doen?
1: Ik vind het altijd zo raar dat bij ieder nieuw schoolgebouw er niet meteen een woonverdieping er bovenop gezet zijn. Ja. Dat snap ik niet. Waarom zit er niet op iedere nieuwbouwschool meteen 3 verdiepingen wonen?
3: Dat is een goede vraag. Want inderdaad, op het moment dat die kinderen op school zitten, zit jij op je werk. Dus je hebt er nooit last van.
1: Ja, ik vind het ook als er die nieuwe supermarkt op Klein-Amerika, de Jumbo, dat er geen woningen bovenop zitten. Raar dat ze dat neerzetten zonder meteen een paar woonlagen erop.
3: Ik moet zeggen dat ik, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik heb tot een jaar geleden woon ik op de Fluwelensingel. Ik vraag me af waarom de supermarkt nodig was.
1: Ja.
3: Ik weet niet of jullie er wel eens geweest zijn, maar het eerste jaar was het daar altijd heel erg leeg.
1: Ja, het is nog steeds.
3: Ik vraag me af of die het volhoudt.
1: Ja, want de supermarkt in Korte Akkeren is drukker hoor. Als ik daar bij de Plus kom in Korte Akkeren, is het altijd wel volk daar zo. Hey, we gaan even muziek draaien die door Kitty uitgekozen is. Leg eens uit.
0: Ja, dit is Zuster Zonnebloem. Dit is een Goudse band. Echt 70s revival. Een psychedelic rockband. They look the part. Ik heb hier een prachtige plaat echt meegenomen. Ziet eruit alsof hij zo uit de jaren 70 is gewandeld. Maar dit is dus een hele jonge Goudse band. Hebben ook een paar keer in Zowat gestaan. Hebben daar ook een albumpresentatie gehad. En ik heb daar het nummer Pockets Filled with Seeds uitgekozen.

0: Goudse progrock. De jaren 70 herleven.
1: Leuk, hè?
0: Ja, bijzonder dat dit nog gemaakt wordt. En dat, ja, oké, je zei van er zijn er maar een paar honderd van verkocht. Dus
1: oh, dat, dat weet ik niet. Maar op Spotify hebben ze, ik geloof, iets van 350 maandelijkse luisteraars. Ja. Dus ik roep hierbij alle luisteraars op om ze vooral te gaan volgen.
0: Zuster Zonnebloem.
1: En meer platen van ze te kopen, want het is echt topmuziek.
0: Oké. En we hebben Rick al gevraagd welke portefeuille hij doet in de raad. Welke portefeuille ga jij doen in de fractie?
1: Ja, we hebben de portefeuilleverdeling nog niet helemaal afgerond.
0: En wat zou je willen?
1: Ja, ik denk gezien mijn achtergrond komt toch wel een beetje. Ik ben wiskundige als achtergrond, werk in de financiële sector,
0: de
1: financiën.
0: De centen.
1: De centen, inderdaad. Maar daarnaast spreken klimaatadaptatie, energietransitie, maar ook diversiteit en inclusie me wel heel erg aan als onderwerpen.
0: Ja, de man-vrouw verhouding in de raad, die klopt heel aardig.
1: Klopt heel aardig.
0: Nog nooit 17, zo.
1: 18.
0: Nog nooit zo.
1: Exact.
0: En even kijken, Niels Honkoop moet nog geïnstalleerd worden voor Gouden Positief.
1: Dat klopt.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Dus dan, maar ja, dat verandert verder niets aan die vrijwel 50-50 verhouding.
0: Ja, bijzonder. We hebben ook een tijd gehad, een jaar of 10 geleden, dat we 3 vrouwelijke wethouders hadden en 2 mannen. Het is een jaartje of 10 geleden.
1: Ja.
0: En, ja, en toen werd er weer een ruzietje uitgevochten en toen werd het weer anders. Er wordt gezocht naar een breed samenlevingsakkoord door 7 partijen, moet ik zeggen, die 5 wethouders willen leveren. En de meerderheid van die partijen wil pro buiten dat samenlevingsakkoord houden. Maar wat staat tegen pro? Wat staat het meeste tegen? Waarom pro niet mee laten doen?
2: Dat is niet zo. Het samenlevingsakkoord is volgens mij open voor alle partijen in de raad.
0: Maar pro zit niet bij die 7 partijen die nu aan het praten zijn?
2: Nee, het initiatief inderdaad.
0: Komt bij Leefbaar vandaan?
2: Bij Leefbaar vandaan. Ja, ik moet zeggen, ik ben niet de woordvoerder op dit hele dossier.
0: Ja,
2: maar
0: je weet het wel, je hebt het al gehoord natuurlijk.
2: Ik, op de een of andere manier botert dat toch niet zo goed tussen Leefbaar en pro. En waar dat aan ligt, dat weet ik niet.
0: Gewoon alleen een persoonlijke, persoonlijke verhouding.
2: Ja, daar lijkt het op. Dat zou je denk ik toch aan Linda en
0: Claire
2: zelf moeten vragen hoe dat precies zit. Ik ga niet voor hun iets beantwoorden.
0: Zo een beetje jammer dat de heel Gouden daar dan mee geconfronteerd wordt met zoiets. Van 2 vrouwen die elkaar niet lusten.
1: Nou, dat is wel een heel erg misogyn frame weer dit. Ik denk niet dat het daaraan ligt. Ik kan er misschien wel een klein beetje meer licht op schijnen. In ieder geval vanuit mijn optiek. Nou, ik vind sowieso dat het niet zou boteren tussen de partijen. Of zoals D66 ook al eerder via de eigen website heeft gecommuniceerd, dat er geen positieve chemie zou zijn. Doe denk ik niet echt recht aan de situatie. Want als je kijkt naar het verslag van de verkenners en al onze publieke uitingen, hebben wij eigenlijk altijd gezegd, wij zijn de grootste partij. Leefbaar is de grootste winnaar. Laten we met elkaar in gesprek gaan. Dus wij hebben vanaf het allereerste begin altijd de hand uitgestoken. Maar ook als je daar kijkt naar het verslag van de verkenners, vanaf het allereerste begin heeft Leefbaar gezegd, wij willen niet in gesprek met pro. Er zijn onoverbrugbare ideologische verschillen. We slaan de deur gewoon keihard dicht.
0: Dus daar gooi je het niet op een persoonlijke verhouding, maar meer op wat er in de partijprogramma staat.
1: Ja, maar ook dat zou je in twijfel kunnen trekken. Want vervolgens zijn ze maar al te graag in gesprek gegaan met Partij voor de Dieren. Waarvan je toch zou zeggen dat die vrij dicht bij ons programma staan. En op sommige vlakken misschien zelfs nog wat verder gaan.
2: Ik denk dat
1: het aan inhoudelijke verschillen zou liggen, dat kun je eigenlijk van tafel vegen.
2: Ik denk wel dat er een verschil is tussen het sentiment wat er was net na de verkiezingen en wat er nu is. Ik bedoel, net na de verkiezingen denk ik dat er een hoop partijen dachten, Oké, eigenlijk hebben alle coalitiepartijen een zetel verloren. Dus de huidige, of het beleid wat de afgelopen 4 jaar is geweest,
0: Is afgestraft.
2: Daarin is Leefbaar de grote winnaar geweest. En die hebben daardoor ook van andere partijen, waaronder coalitiepartijen, ook niet het mandaat misschien per se, maar wel gewoon de goedkeuring om dat pad te bewandelen. En nu zie je, want uiteindelijk is dat vooral een kwestie geweest van met elkaar babbelen en kijken, ja, kunnen wij met elkaar door een deur en waar denken we dat we problemen gaan krijgen. Maar nog niet per se onwijs op de inhoud. En dat is eigenlijk pas nu gaan lopen, want we zijn pas, nou ja, pas echt net begonnen met die schrijfgroepen voor dat samenlevingsakkoord. En nu zie je dat die handreiking wordt gedaan. Maar nu is er een beetje terughoudendheid van Pro, maar volgens mij niet alleen van Pro. Ook van GBG. Het is gewoon jammer hoe het is gelopen. Want ik vind oprecht, ik wil ook geen ruzie stoken of zo. Want ik ideologisch, Kitty, vind ik dat wij heel dicht bij elkaar zijn. Dus ik vind het ook jammer.
1: Ja.
2: Maar dit is nu eventjes hoe het zit.
1: En ik vind het ook heel jammer. Ja. Daar ben ik het absoluut met je eens. Wat ik ook jammer vind is dat eigenlijk, wederom als je kijkt naar het verslag van de Verkenners, zegt D66 ook van wij vinden eigenlijk dat Pro en Leefbaar met elkaar in gesprek moeten. Als je gaat turven in het verslag van de Verkenners, is er eigenlijk een grote meerderheid voor Pro en Leefbaar. Ga maar met elkaar in gesprek. Maar vervolgens, en dat zeggen de Verkenners ook, bij de allereerste gespreksronde was eigenlijk de coalitie ook al uitgetekend. Dus als andere partijen hadden gezegd Leefbaar, leuk initiatief, maar ga eerst maar eens met Pro praten, dan was het misschien anders uitgepakt. En dan ook nog één puntje over dat de coalitiepartijen verloren hebben. Dat is waar. D66 en ChristenUnie horen daar ook bij, behoren nu wel tot het motorblok. En als je gaat kijken naar de partijen die nu een wethouder gaan leveren, 4 van de 5 partijen hebben een zetel verloren. Dus als je zegt de kiezer wil iets anders, waarom gaan dan 4 van de 5 partijen die een wethouder leveren, zijn dat partijen die ook zetels verloren?
0: Ja, en waarom gaat Leefbaar geen wethouder leveren?
1: Exact. De grote winnaar niet.
0: De grote winnaar niet, waarschijnlijk.
1: Als je kijkt naar de democratische legitimiteit, of laat ik het iets milder zeggen, als je puur sec gaat kijken naar wat hebben de Goudse kiezers gestemd en wat ligt er nu op tafel? Wie neemt het initiatief?
0: Ja, wel een rukje naar rechts. Wel een rukje naar rechts.
1: Rukje naar rechts, maar ik denk ook dat misschien het motorblok ook niet echt recht doet aan wat de kiezer heeft gestemd.
0: Ja, nou ja, als de Partij voor de Dieren meedoet, dan zit er toch wel een beetje een links smaakje aan de nieuwe coalitie.
1: Wellicht.
2: Ja, kijk, uiteindelijk denk ik wel, Kitty, dat jullie de komende 4 jaar toch wel een bizar prominente rol gaan spelen. Want jullie hebben een wel gewoon met elkaar 7 zetels, waardoor je elke raadsvergadering 7 stemmen hebt, die best wel een hoop invloed hebben op wat er gekozen gaat worden. En daarom zeker dit samenlevingsakkoord wat nu wordt opgesteld. Ik denk echt dat het belangrijk is dat jullie daarbij aanhaken. Want als we nu er niet goed uitkomen wat we wel of niet zouden kunnen gaan bereiken, dan worden we denk ik elke raadsvergadering weer overvallen door alles wat er speelt. En dat zou wel jammer zijn. En ik denk dat jullie, dat er geen wethouder vanuit jullie kan worden geleverd, maar als je natuurlijk kijkt naar de invloed die jullie hebben als raadsleden, dan denk ik dat die nog steeds onwijs groot is.
1: Nee, dat denk ik ook. Dus ook als wij deze periode geen wethouder zouden kunnen leveren, dan gaan we natuurlijk niet op onze lauweren rusten naar achterleunen en zeggen, nou, tot over de verkiezingen bij 4 jaar. Ja. Nee, we gaan natuurlijk wel hartstikke ons best doen om ook het linkse en groene geluid te laten horen in Gouda.
0: Hoe dik moet dat samenlevingsakkoord worden? Hoeveel kantjes moet dat worden?
2: Nou, volgens mij is de ambitie om dat niet te dik te laten worden.
0: Dus ik zeg, 4 jaar geleden hebben ze een coalitieakkoord van 12 kantjes gemaakt.
2: Ja.
1: Vind jij dat dik of niet?
0: Nou, er stonden dus heel veel onderwerpen in van dit gaan we doen. Hè. Betaald parkeren, energietransitie, allemaal soort dingen. Dat stond er gewoon in. En, het is allemaal hele specifieke dingen over het zwembad, over het parkeren, over energietransitie of over het renoveren van het stadhuis. Dat stond er allemaal in natuurlijk.
1: Nu zijn de meeste verkiezingsprogramma's 30 plus pagina's. Die van ons was nog wat langer.
0: Ik heb programma's van D66 gezien van 66 kantjes volgens mij.
2: Sorry. Maar we hebben wel heel mooi alle losse maatregelen ook nog gedaan. Dus dat je niet helemaal hoeft te lezen. En dat was volgens mij in 2 pagina's te doen.
0: Ja, als ze een heel beknopt akkoord maken op hoofdlijnen, kan natuurlijk dat de raad nog heel veel invloed heeft. En dat ook pro nog...
2: Zeker. Het idee is wel om het stoplichtmodel uit te werken. Dus te kijken, oké, wat vinden we allemaal... waar zijn we het allemaal over eens? Dus dat is groen, dat kunnen we gaan uitvoeren.
0: Niemand is tegen bomen.
2: Nee, precies. Maar je gaat natuurlijk uiteindelijk moet je wel financiële kaders hierbij opstellen. Want je kan niet alleen maar de leuke dingen doen. En dan op een gegeven moment de minder plezierige keuzes die geld kosten.
0: Ja, riolering is duur. En afvalinzameling is duur. Ja, doe je eraan.
2: Ja, precies. Nee, dus, maar ze zijn. Ik denk dat er nu echt wel stappen worden gemaakt om. Want je ziet dat de partijen die nu samen zijn, en zeker als we naar een samenlevingsakkoord gaan, dan zitten de meningen op sommige onderwerpen natuurlijk ver uit elkaar. Nou, als je van tevoren al een inschatting kan maken waar je wel of geen meerderheden kan behalen. Nou ja, dan is het volgens mij. Veel voorspelbaarder wat je gaat doen. En ook richting partijen die niet die wethouders leveren. Dat ze wel zekerheid hebben van oké, dit is wel. Dit zijn de onderwerpen waar wij wel iets op kunnen betekenen de aankomende periode.
0: Een kwestie van elkaar iets gunnen. In de onderhandelingen.
2: Dat moet wel gaan gebeuren. En we zitten nog helemaal niet zo ver in dat proces. Hè? Dus, dus we gaan zien hoe dat loopt.
1: Ja, tegelijkertijd moet het over een maand af zijn.
0: Ja. Over 28 dagen of zo, denk ik. Ja. Ja. Het is nu eind mei. Gaat dat lukken, denk je? Eind mei af?
2: Ik zit niet in de schrijfgroep. Ik zou niet weten hoe ver het op dit moment is.
0: Is even het Bobeldijk jullie beoogd wethouder?
2: Zeg ik niet.
0: Dingen gonzen rond, hè? Zo'n beetje. Ja. Komt er nog een tussenrapportage van de informateurs? Dat ze halverwege nog een tussenrapportje doen? Of blijft het allemaal zeg maar een gesloten boek tot eind mei?
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik heb nog eens op de website van de gemeente zitten kijken. Van, is er nog iets van een tussenrapportage? Of is er al iemand boos weggelopen? Maar
2: er staat niks op, denk ik.
0: Ja, trouwens, waarom wordt het CDA eigenlijk buitengesloten? Want die mogen ook niet meedoen. Is daar nog een achtergrond?
2: Ja, dat...
0: Het CDA was ook niet blij met...
2: Die zijn natuurlijk ook niet blij. Het CDA heeft ook een zetel verloren.
3: Is er hier al iemand die koffie wil? Geen koffie?
0: Nee, niet nu. Geen koffie.
3: Thee misschien.
2: Nee, goede vraag.
0: Het CDA is een mooie middenpartij. Die kunnen met iedereen. Die kunnen met links en die kunnen met rechts.
2: Ja.
0: Vanuit het midden.
2: Ik denk ook wel dat wij als D66, want wij zijn toch een beetje de middenpartij. Mm-hmm. Misschien net iets aan de andere kant dan het CDA. Mm-hmm. Ja, wij balen daarvoor van. Oprecht. En ook de verstandhouding die wij hebben met Martijn is ook altijd goed geweest. Dus maar ja, op een gegeven moment... Aan het begin, ik weet ook niet hoe dat is gelopen. Ik bedoel, dat is uiteindelijk toch een feestje van de mensen die naar voren zijn geschoven. De lijsttrekker en de secondant. Er zijn, denk ik, ongeacht hoe zo'n verkiezingsuitslag loopt, er zijn altijd winnaars en altijd verliezers. En misschien dat het de vorige keer net iets... fijner is verlopen met die coalitievorming. Maar, ja, maar dan zijn er ook mensen...
0: Vier jaar geleden is de coalitie die daarvoor aan de macht was gewoon doorgezet.
2: Ja, precies.
0: En ja, als de onderlinge verhoudingen goed
2: misschien
0: zijn...
2: Misschien dat ik het anders moet zeggen. Op het moment dat je een toch wel significante verschuiving hebt in de raad... En ondanks dat Kitty zegt, ja, het gaat maar over 4-5 zetels... die natuurlijk vanuit de coalitie zijn weggeschoven... toch... zie je wel dat de verhoudingen met Leefbaar, met ja 21 toch wel wat zijn gewijzigd ten opzichte van wat het hiervoor was. Als er partijen zijn die zetels krijgen, dan zijn er mensen die zetels verliezen. En dat is altijd vervelend. En er worden keuzes gemaakt. En of dat nou altijd 100% rationeel is of niet, dat durf ik niet te zeggen. Maar er zijn altijd mensen die op een positie komen die ze eerst niet hadden, die daar niet blij mee zijn. En, ja.
0: Ja, Leefbaar heeft natuurlijk nog nooit geregeerd in Gouda. Die zien nu de kans om eens een keer te gaan regeren.
1: Of niet, want ze leveren geen wethouder.
2: Geen wethouder.
0: Ja, maar ze hebben wel veel invloed natuurlijk straks. Ja. En de vraag is natuurlijk van, ja, die wethouders hebben natuurlijk iedere week zeg maar collegevergadering. Dat de wethouders met de gemeentesecretaris en de burgemeester vergaderen. En daar zit Leefbaar dan weer niet bij.
2: Nee.
0: Dus hoe gaat Leefbaar daar nou weer zijn...
2: Ik denk dat Leefbaar dat heel puur wil doen. Dus die hebben echt dualisme voorop. Wij leven geen wethouder. Wij gaan gewoon echt ons vanuit de raad gaan wij ons bemoeien met de keuzes. En dat is hoe zij dat willen aanpakken.
0: Nou, ben benieuwd. Hoe heet het? Burgerraadsleden, die zijn er nog niet. Wanneer worden die geïnstalleerd?
2: Dat wordt pas gedaan nadat de coalitie is gevormd. Want dan krijg je ook...
0: Dus schuiven mensen door als
2: wethouder? Schuiven mensen door en dan worden volgens mij ook de burgerraadsleden geïnstalleerd.
0: Dus er komen
2: of, dit zeg ik volgens mij niet goed. Volgens mij worden eerst al burgerraadsleden geïnstalleerd. Maar dan heb je daarna ook nog...
0: Een aantal mensen worden wethouder.
2: Ja.
0: Die schuiven uit de raad. En dan schuift er in de raad schuiven mensen door.
2: Precies.
0: Dus als Evert Bobeldijk wethouder wordt, dan wordt nummer 5 op de...
2: Op het moment dat wij een wethouder leveren vanuit de huidige fractie, dan schuift er inderdaad iemand door.
0: Ja, bij de PvdA is trouwens Sandra en Remco voorbij gestreefd.
1: Bij Pro.
0: Bij Pro.
1: Of GroenLinks PvdA. Dat klopt.
0: Ja,
1: eigenlijk was ik ook voorbij gestreefd. Dus ik was eigenlijk niet in de raad gekomen omdat Marjan Eijsden, beter bekend als Douchy, die was met voorkeurstemmer verkozen om in de raad te komen. Maar zij is 1 week voor de verkiezingen overleden. En ik had haar die zetel echt van harte gegund.
2: Ja.
1: Dat was echt dat was uniek geweest in Nederland. Dat iemand met een bijstandsuitkering in de raad was gekomen.
0: Vanaf plek 18 of zo?
1: Vanaf plek 18, ja. Dus dat is eigenlijk... hadden 3 mensen buiten de top 7 er met voorkeurstemmen ingekomen.
0: Vrouwen?
1: Vrouwen, ja. Onze 2 burgerraadsleden worden 2 mannen. Dat is goed voor onze man-vrouw verhouding.
0: Ja, momenteel die is ook een beetje scheef.
1: Ja,
0: dat is ook bijzonder.
1: Ja,
2: daar hebben wij hetzelfde hoor. Want wij hebben nu ook 2-2. Maar het is inderdaad...
0: Dat is wel mooi.
2: Ja, het is maar inderdaad...
0: En bij de Christen nu 3 vrouwen.
2: Ja.
1: Daar staan de mannenbroeders van de SGP tegenover natuurlijk.
0: Ja, de ChristenUnie, dat is natuurlijk een fusiepartij van de RPF en de GPV. Gereformeerd Politiek Verbond en de Reformatorische Politieke Federatie. En dat waren 45 jaar geleden 2 gereformeerde partijen van grijze mannen die jenever dronken en sigaren rookten. En dat zijn nu 3 vrouwen.
1: Ja, de christelijke politiek ontwikkelt zich.
0: Dat is ongelooflijk bijzonder om mee te maken. Ja, er zijn ook al raadsvergaderingen gepland, zag ik. In de agenda?
1: Ja, het inwerkprogramma loopt nu nog een tijdje door. Maar ja, wanneer zijn de echte inhoudelijke vergaderingen? Weet je
0: ik zag 2 soorten testvergaderingen gepland staan en al commissievergaderingen.
2: Ja, er zijn een aantal commissievergaderingen gepland. Volgens mij is er ook vanuit bestuur voor de kadernota. En ook de raadsvergaderingen die moeten plaatsvinden om die goed te keuren, die staan volgens mij ook al gepland. Dus dat is ergens eind mei, begin juni. Volgens mij dan staat het een en ander gepland. Tot die tijd is er inderdaad nog een inwerkprogramma.
0: Dan moeten bij Pro natuurlijk ook de portefeuilles verdeeld zijn als je naar een commissievergadering moet.
1: Klopt. We hebben daar vrijdag heidag over. En daar zijn ook 2 procesbegeleiders bij. Wij zitten natuurlijk nu een beetje in de unieke positie dat we een fusiepartij zijn. En dat we daar ook nog goed aan moeten werken. Het zijn gedeeltelijk. We zijn nu met 7 fractieleden. Daarvan komen er 5 uit de oorspronkelijke GroenLinks en PvdA-fracties. 2 nieuw, ik en Esther Punten. En dat moet nog samengesmeed worden tot 1 fractie. Dat gaat heel goed, maar daar hebben we ook 2 procesbegeleiders bij.
0: Verwachten jullie dat jullie nog lang een bloedgroepdiscussie krijgen?
1: Ik hoop het niet. Ik denk in juni wordt Pro echt officieel zeg maar, op de kaart gezet als partij. En ik hoop dan dat de bloedgroepdiscussie snel naar de achtergrond vervaagt. Ik moet zeggen dat intern in de fractie is het eigenlijk geen issue. Ik denk dat het vooral de buitenwereld is die hier nog echt...
0: De oude harde socialisten?
1: Maar ook gewoon het bredere publiek van andere partijen die daar ook wel nieuwsgierig naar zijn. Van hoe gaat dat nou bij jullie? En is dat wel goed verdeeld? Of dit soort vragen eigenlijk.
0: Het CDA is ook ontstaan hè, als fusiepartij.
1: Exact, 50... dus uiteindelijk slijt dat.
2: Over maar 50 jaar dan zijn jullie gewoon helemaal vriendjes.
1: Exact, over 50 jaar dan is, weet ik veel welke partijen zijn dan allemaal met
0: elkaar. Het CDA is een halve eeuw geleden ontstaan uit 3 christelijke partijen. En die hebben nog 25 jaar bloedgroependiscussies gehad. Omdat de gereformeerden vonden dat de katholieken te dominant waren.
1: Ja. Ja, ja.
4: Hey, ik heb op een gegeven moment, ik woon in Goverwelle, dus ik heb ook bij het station geflyerd in Goverwelle. Mm. En daar stonden twee mannen met GroenLinks jasjes. Mm. En die waren absoluut GroenLinks, geen Partij van de Arbeid. Mm. Dat is natuurlijk wel hilarisch eigenlijk. Mm. Als je en dat dan nog zo is op het moment dat je ook aan het flyeren bent. Niet tegen de mensen waar die flyer aan geeft, maar ja. ik kan me voorstellen dat jullie richting de achterban. Kijk, jullie gaan natuurlijk met als fractie nu 4 jaar samenwerken. Dus over 2 weken dan weet je niet meer eens van welke partij iemand is. Je bent gewoon met elkaar in de fractie en je moet het exact. Samen doen.
1: Ja.
4: Maar de mensen die natuurlijk thuis op de bank de krant lezen, die zitten nog steeds een beetje met de gedachte, nou, dat zal wel een GroenLinks hebben gedaan of zo. Dat kan ik me een beetje voorstellen.
1: Ja.
0: Hey, jij gaat nu je gitaar pakken. Je hebt nog 3 minuten.
2: Nee, niet.
0: Jawel, jawel, jawel. 3 minuten. Over 3 minuten worden we eruit gegooid door het reclame. Rick Smits gaat nu eigen werk ter gehoor brengen. En ik ga proberen om dat een beetje te mixen met deze schuifjes hier voor mijn neus. Ben je er klaar voor?
2: Zeker. Dit is mijn anti-Trump liedje.
0: Ja, anti-Trump. We zijn heel benieuwd.

voor als je dacht. Dat wanneer iedereen aan zichzelf denkt, aan iedereen wordt gedacht, heb je het mis. Want wie denkt aan wat nog komen gaat? En hoe jouw keuze nu de toekomst raakt.

0: Beter wordt het niet. Of nog mooier verwoord, zo mooi wordt het nooit meer. En het enige dat geschiedenis ons leert.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
2: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
1: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
3: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuten 20 en het bal is alweer geopend! Ze gaan gewoon door!
1: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmaar en Schiphol 17 kilometer. De vertraging is 20 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 10 minuten. Vertraging 8 kilometer file. Op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn tussen de N11 en Afrit Aarlanderveen 2 kilometer file. En door een ongeluk op de N207 Hillegom-Bergambacht tussen Afrit ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum 3 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
1: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
0: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
2: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
0: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Knopend Hoek en Knopend de Nieuwe Meer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 6 kilometer file, 9 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. En 11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.
1: Featuring

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïense drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Tell me what is right.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt een jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
2: Wash your face in my sink. You wash your face.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijnbaard Mand van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouden Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
5: Gouden Stad.
6: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.
7: Sorry.
6: Ja, eenstemmig deze keer. Meegezongen worden, luister.
8: We hebben zin. Ja.

yeah! Ja, je luistert weer naar een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouwestad. Ja, het is 16 mei 2024, of als je later luistert dan niet meer. Maar ja, Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb toch echt wel een beetje de zomersmaak te pakken. En ja, om dit gevoel voor te zetten, hebben we vandaag een luchtig onderwerp. Misschien wel een heel luchtig onderwerp. In het kader van de vakantie die veel mensen misschien al hebben geboekt of nog gaan doen, en proberen we tot de naakte waarheid te komen van het onderwerp van vandaag. En dat is natuurisme en naakt recreëren. Ja, wat is natuurisme en waarom zou je dit doen? Zijn het dan allemaal perverselingen? En ja, wat is er mogelijk als je daarin geïnteresseerd bent? Daarom spreken we vandaag Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En Ida Molenaar, woordvoerder naar ons weten van de camping De Bessenhof uit Reewijk. Dat is een naturistencamping. En we gaan nog wat feitjes af. En we sluiten weer af, zoals altijd, met een gedicht. Dus ja, hou je vast. Maak je broekriem vast, of juist niet. En daar gaan we dan.

0: Ja, je kan het wel weer horen. Jaap heeft de muziek weer uitgekozen. Dat is altijd weer een lekkere stijl, hoor. Pudding on the Staal. Lonnie Donegan. Ja, soms wil je kleren aan, soms wil je kleren uit. Voor iedereen die liever zonder kleren rondloopt, is de NFN een vereniging voor naturisten en aangesloten naturistenverenigingen. Die zich onder andere sterk maken voor de belangen van naturisten en de acceptatie hiervan. En wat naturisme is, of er andere soorten zijn en wat daar de verschillen dan van zijn en wat ze precies doen en organiseren, vragen wij aan Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. Aan de telefoon, Christine Kouwman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, allereerst, voor de luisteraar, wie bent u?
1: Nou, ik ben Christine Kouwman en ik ben directeur-bestuurder bij NFN Open en Bloot.
0: Directeur-bestuurder, kijk. Ja, wij hoorden woordvoerder, maar bestuurder en directeur. Nou, is dat een...
1: Ook woordvoerder, hoor.
0: Ook woordvoerder, ja.
1: Want ik sta hier nu gewoon ook te woord. Ja,
0: dat is ook wel weer waar. Eigenlijk iedereen die geïnterviewd wordt hier is toch wel een soort van woordvoerder.
1: Ja, toch? Uiteindelijk wel, ja.
0: want wat doet u dan precies binnen in de organisatie dan als directeur en bestuurder?
1: Ja, wat een directeur en de bestuurder eigenlijk bij iedere organisatie doet, dat is met name het bureau aansturen en zorgen voor strategie en beleid.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En dat is niet zo ambitie, ook niet heel anders. Nee.
0: Ja, en doet u dat al lang?
1: Ja, intussen werk ik alweer 8 jaar.
0: Kijk, dus niks vreemd en alles kunnen we vragen, begrijp ik al.
1: Ik laat me graag uitdagen.
0: Nou, ja. Helemaal goed. Wij dagen graag uit. Dus. Goed, ja, want hoe bent u dan bij de NFN terechtgekomen? Heeft u daar zelf ook ervaring met naturisme, zeg maar, bijvoorbeeld?
1: Nou, dat was niet de hoofdreden. Natuurlijk heb ik dat wel. Maar ik ben vooral ook gaan solliciteren. Omdat ik de functieinhoud heel erg leuk vond.
0: Oké, okay. Maar dat stond eigenlijk naast van dat u eigenlijk ook naturist bent.
1: Ja, ik was op zoek naar een andere baan en toen zag ik dit en toen dacht ik, oh, dit vind ik wel heel erg leuk. En daarnaast ben ik ook nog iemand die ook graag naakt recreëert. Dus het is niet dat ik NFN niet kende, dus dat maakt het voor mij wel een hele mooie combinatie.
0: Ja, dan sluit het natuurlijk gewoon naadloos aan wat dat betreft. Want,
1: ook ik ben maar een van de zoveel met mijn eigen belevingen natuurlijk. Dus in principe in mijn werk maakt dat niet zo heel veel uit. Want wij zijn er voor alle naaktrekkerjanten in Nederland.
0: Ja, want dat is natuurlijk... Ik ben benieuwd naar uw eigen stukje daarin ook wel. Want u zegt, ik ben naakt recreant. Dat betekent dus dat u... Want wat houdt dat dan in? En hoe is dat dan? Is het een soort algemene noemer, naturisme? Of zijn er andere soorten?
1: Oké, okay. Nou, dat zijn heel veel vragen. ik praat inderdaad over naaktrecreant. Dat doen wij sowieso binnen NFN. En eigenlijk praten we over niets anders. Wij gebruiken eigenlijk het woord naturisme en nudisme en blootloper. En nou ja, wat je er allemaal voor kan voorzinnen voor hokjes, dat gebruiken wij niet. Wij richten ons meer op het gemeenschappelijke wat naaktrecreanten hebben. En hoe je het beestje ook noemt, wij hebben één ding gemeenschappelijk. En dat is dat we allemaal een gevoel van vrijheid ervaren. En wij vinden het belangrijk om juist het gemeenschappelijke te benadrukken. Mm-hmm. En niet zozeer de verschillen.
0: Ja, nou ja, ik begrijp
1: dat. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Als je 2,5 miljoen mensen hebt die naakt recreëren, dan kan je misschien zelf ook invullen dat die mensen niet allemaal hetzelfde zijn. En ook niet waarschijnlijk allemaal met dezelfde ideeën heel graag zonder kleren zijn.
0: Ja, want u benoemt al naaktloper, naaktrecreant, nudist, naturist. En als NFN benadrukt u vooral de overeenkomsten en maken jullie je sterk voor naaktrecreant zijn, basically. Ja. Maar toch vraag ik me wel af wat dan de verschillen zijn. Want voor mij is het een hele nieuwe wereld. Hè? Dus,
1: dat is ook prima, maar daarom zeg ik ook. Ja. Ik kan de verschillen zijn onduidelijk, zeker in die termen. En daar

0: Dan hebben we daar ook afscheid in die zin.
1: Ja, op die manier.
0: Genomen. Ja, als je natuurlijk helemaal teruggaat, zeg maar, hoe naaktrecreatie is ontstaan. Dat was natuurlijk intussen bijna een eeuw geleden. Dat is zo in de jaren 1950, 1960 gebeurd. Toen zag je eigenlijk dat mensen die toen graag al bloot gingen, dat die dat voornamelijk ook wel deden vanuit een bepaalde lifestyle, vanuit een bepaalde levenswaarde. Eigenlijk waren die mensen ook heel vaak vegetarisch, dronken geen alcohol, rookten niet. Waren heel erg bewust met zichzelf bezig met de natuur. Voelden zich ook heel erg één met de natuur. Zij noemden zichzelf toen ook naturisten. Later zag je natuurlijk dat heel veel, en dat zie je nog steeds, maar daar kom ik dan op, dat eigenlijk heel veel mensen ook wel heel graag bloot gingen, maar eigenlijk niet zozeer aan die levenswaarde hingen. Dus die waren vegetarisch en die dronken wel alcohol en rookten. Konden zich eigenlijk niet helemaal onder de noemer naturisme vinden. Die werden toen nudisten genoemd, of noemden zichzelf zo. Dat waren toen ook al een beetje over. Hè? Want eigenlijk als je kijkt naar Engelstalige landen, daar praten ze heel veel over nudisten. Je ziet ook dat de media eigenlijk altijd over nudisten praat en niet over naturisten. Intussen zijn we heel veel jaren verder. Heeft iedereen een eigen invulling over naturist en nudist. Vandaar dat wij zelf vanuit belangenbehartiger ook niet meer precies weten wie wat is en ja, wat iemand daar nou onder verstaat. Ook omdat het overal door elkaar gebruikt wordt eigenlijk.
1: Dus zelfs voor jullie geen touw meer vast te knopen, zeg maar, op een gegeven moment.
0: Eigenlijk niet. Je ziet wel natuurlijk dat de aangesloten verenigingen die bij ons, die noemen zich nog wel heel vaak naturistenvereniging, maar die dateren ook nog heel vaak uit de tijd van 1960. Dus dat is op zich ook logisch dat ze zich nog steeds naturistenverenigingen noemen. Maar ook daar wordt zeker alcohol ook gedronken. Er zijn niet meer alleen vegetarische mensen. En er wordt zeker ook, denk ik, door mensen ook zeker gerookt. Dus je ziet wel, zeg maar, dat daardoor het steeds meer aan het verschuiven is.
1: Ja, ja.
0: Wij hebben wel een groot marktonderzoek laten doen onder die 2,5 miljoen naaktrecreanten. En dan zie je wel twee verschillen. En dan zie je eigenlijk één groep. En die is heel groot. Dat eigenlijk de grootste groep is die mensen gaan naakt recreëren en hangen en het dan ook echt aan het recreëren. Dus daar waar mensen badkleding aantrekken, doen zij dat niet.
1: Ja.
0: Daar zit geen leefstijl en levenswaarde achter, maar puur van, goh, ik vind een pak niet lekker zitten. Waarom zou ik het aandoen? Ik lig veel liever in mijn blootje op het strand of als ik op vakantie ben en ik heb een vakantiehuisje gehuurd. Dat je dan zoekt naar iets wat lekker vrij ligt, dat je lekker zo in je zwembadje kan springen.
1: Ja.
0: Die gaan ook graag naar campings toe, want dat doen heel veel Nederlanders, ook naar geklede campings. Daar gebeurt ook niks anders dan wat je op een geklede camping ziet, behalve dat mensen geen badkleding aan hebben.
1: Ja.
0: De andere groep, hè, die is wat kleiner en die hebben het wel veel meer. Die recreëren natuurlijk ook graag bloot, wat ik net noemde. Ja. Maar daar is het wel een belangrijke levenswaarde voor.
1: Ja.
0: Die vinden misschien af en toe kleren helemaal niet zo lekker zitten. Of die vinden het leuk om gelijkgestemde tegen te komen. Of ja, daar is bloot iets meer voor dan alleen maar recreëren.
1: Ja, ja, op die manier. Dus van oorsprong is het, zeg maar, vanaf 1960 zo'n beetje zijn de naturisten gekomen. En dat was meer een beetje richting inderdaad de één met de natuur. En het zegt natuurlijk al naturisme. Ja. En dan heb je de de nudisten die dan niet per se met de natuur, maar gewoon graag even geen kleren aan willen. Ja, en nu hebben jullie dus onderzoek gedaan. En omdat de terminologie eigenlijk allemaal een beetje vervaagd zijn, heb je dus vooral de recreanten die dus waar badkleding wordt gedragen, liever niet doen.
0: Daarom zeggen we naaktrecreanten, want daar valt wat ons betreft echt
1: alles onder. Ja.
0: En wij willen er ook voor allemaal zijn. Wij zeggen ook niet het ene is beter of slechter. dan het ander. Want iedereen geniet van het dood zijn. En dat vinden wij als belangenbehartiger heel erg belangrijk.
1: Ja, dan heb je in die zin natuurlijk een goede overlap met elkaar.
0: En daar zit ook een grijs gedeelte tussen. Want je valt, je bent soms niet alleen maar dit of alleen maar dat. Maar dit is wel een goffe onderverdeling die ook wel heel veel herkenbaarheid oplevert bij de naaktrecreanten zelf. Dat je echt ziet, oh ja, daar zit inderdaad. De ene doet het echt wel meer vanuit recreatie voor hem en die andere meer vanuit een levenswaarde.
1: En hoe zit dat met u dan bijvoorbeeld?
0: Nou, ik denk dat ik het ook meer doe vanuit. Ja, ik heb gewoon echt de pest aan bikinis. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom die dingen zijn uitgevonden. Volgens mij hebben ze ook geen toegevoegde waarde. Want het is ook niet zo dat je ze zou dragen omdat je je zou schamen voor je lichaam. Want een bikini doet dat daar ook niet zo heel veel aan, denk ik. Als je daarvoor zou gaan recreëren. Ik denk dat je vooral recreëert voor jezelf en om lekker te ontspannen. Ja, en ik denk, waarom zou je zo moeilijk doen? Met allemaal zand in je broekje als je hebt gezwommen en lijntjes die verbranden. En ja, het zit gewoon helemaal niet lekker. Dus ja, wat ben ik? Ik ben eigenlijk niks. Ik wil eigenlijk ook niet in een hokje gestopt worden.
1: Nee, oké, fair enough. En denk vanuit wat u net al beschreef, ook logisch dat u dat zo benoemt natuurlijk. Ik bedoel in die zin inderdaad van, het is een soort van de norm om gekleed te zijn in deze maatschappij lijkt het. Maar inderdaad, als je er verder over na gaat denken, is het eigenlijk ook wel heel erg gek.
0: Ja, maar ja, als je het zo bekijkt, we worden allemaal bloot geboren. Niet met een zwembroekje of een bikini of met kledingstukjes aan.
1: Nee, dus inderdaad, doe maar gauw wat aan, want dit kan echt niet.
0: Op zich is kleding ook heel functioneel.
1: Tuurlijk,
0: En ik moet zeggen, ik heb ook heel graag wel ook kleren aan af en toe als ik uitga. Of iets ga doen dat je je ook mooi kan maken. Ik bedoel, dat is het ook wel weer het leuke van kleding. Ja. Dus het is ook niet dat en er zijn ook mensen in onze achterban die vinden kleding echt niet lekker zitten. Dat kan ook. Het is allemaal goed, weet je. Ja. Dat is eigenlijk ook wat wij vanuit NFM heel erg belangrijk vinden. Waar we ook echt wel onze campagnes ook op inzetten. Zo van, laat iedereen zijn eigen keuze maken en heb daar respect voor. En wij hebben niet, wij pleiten niet ervoor dat heel Nederland bloot moet. Maar wij pleiten er wel voor goh, heb respect voor de keuzes die mensen maken. Je kan het ook doen. Misschien moet je het eerst een keer proberen voordat je er een oordeel over hebt. Hè. Dat zouden we wel het liefste zien. Ja. Heel vaak zijn er al oordelen of vinden mensen van alles zonder dat ze het ooit zelf hebben geprobeerd. En wij weten, als je het één keer hebt geprobeerd, dat je niet meer anders wil. Dus dat is wel. Maar we hebben wel zoiets van, iedereen moet vooral doen waar je jezelf prettig bij voelt.
1: Nou ja, dat denk ik dat het een goede insteek is. Ja. Ik bedoel, wat dat betreft kennen mensen misschien toch ook wel een beetje. Als je naar de sauna bent geweest, loop je ook naakt. En dat is misschien de eerste keer heel erg spannend. Maar ik ben dan bijvoorbeeld zelf ook naar de sauna gegaan. En in eerste instantie vond ik het raar. Weet je wel, dat er gemengde kleedkamers waren. Dat ik denk van, maar dat je gaat toch naakt. Dus dan maakt dat ook niet uit. En dan, en dan doe je het eenmaal en denk je, wat lopen er voor mensen dan rond? Weet je wel, van is het heel raar of eng? Of word je heel erg aangestaard? En eigenlijk kan je dat gevoel binnen een paar minuten gewoon loslaten. Wanneer de ronde, op een gegeven moment zie je het niet eens meer. En dan de eerste keer naakt zwemmen denk je ook van zo, dat is ook niet verkeerd.
0: Wat dat betreft. Nee, dat is lekker, hè? Ook naar de sauna gaan is een vorm van als je dat in je blootje doet, is natuurlijk ook gewoon naar recreatie.
1: Ja, nee, daarom. Misschien voor mensen voelt het als een ver van je bed show. Maar ik denk dat een groot deel van de mensen dat al wel in een bepaalde mate ervaren hebben.
0: Ja. Dat sommige mensen het wel lekker in hun eigen tuin doen. Hè? Zo van, waarom, ik heb een lekkere beschutte tuin. Waarom zal ik in mijn eigen tuin in een zwembroek gaan liggen of mijn bikini aantrekken? Maar ook dan ben je natuurlijk wel gewoon lekker, ben je wel aan het naakt recreëren.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, weet je, het wordt ook af en toe door de media en in onze hoofden heel, heel groot gemaakt. Terwijl ik denk dat heel veel mensen het ook wel gewoon echt wel lekker vinden. En inderdaad, en wat ik ook heel veel hoor, en ik weet niet of dat ook jouw ervaring is, is dat als mensen in de sauna zijn geweest, dat je ziet weer een keer de echte mensenlichamen.
1: Ja.
0: Dat dan iedereen denkt, ach ja, weet je, iedereen heeft wel iets. En ieder lichaam heeft wel iets. En eigenlijk zijn we allemaal mooi. Of je nou dik, dun of wat dan ook bent.
1: Dat vind ik heel mooi punt. Ja, want in die zin worden we natuurlijk gek gemaakt in de media met hoe iemand eruit hoort te zien. En dat, dan zeggen ze niet zo hoort eruit te zien. Maar je wordt natuurlijk doodgegooid met al die gefotoshopte lichaampjes op foto's. Ja. En al die. En op het moment dat je dus naakt dus rondloopt, dan is het inderdaad, dan zie je pas weer wat een normaal lichaam is. Ben je gewoon een soort van, zo raar is het allemaal niet. Je denkt op een gegeven moment dat je een soort alien bent, omdat je niet voldoet aan wat je allemaal in de media en zo ziet.
0: Ja.
1: En ook dat stuk kan heel erg bevrijdend en op een goede manier confronterend. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar heel goed zijn dat je dat een soort van weer reset. Van. Ja. En zelfs al zie je een lichaam met al zijn imperfecties, dat je dan ook denkt van joh, dat is eigenlijk helemaal niet erg.
0: Nee. Iedereen mag er zijn zoals die er is. En zeker als je lekker aan het ontspannen bent.
1: Ja.
0: Dat doe je vooral voor jezelf en niet voor de ander, denk ik. En ja, wat jij zegt ook inderdaad over de social media. Ja, het lichaam en vooral het vrouwelijke lichaam is natuurlijk ontzettend geseksualiseerd.
1: Ja.
0: Dus als je ook zo naar een lichaam kijkt, ja, dan passen daar de mooie plaatjes ook wel weer bij. Terwijl als je natuurlijk gewoon naar een lichaam kijkt van god, dat hebben we en dan mag je je fijn in voelen. En het is goed zoals je bent. Ja, dan geeft dat een gevoel ook weer van vrijheid. Van ik mag er zijn wie ik ben. En anderen accepteren dat ook.
1: Ja.
0: Dat is ook heel mooi wat we ook altijd terugkrijgen van bijvoorbeeld mensen met stoma's. Of vrouwen die ziek zijn geweest en één of twee borsten moeten missen. Ook daar wordt eigenlijk nauwelijks op gelet. Het hoort gewoon bij het leven en bij hoe mensen, wat mensen meemaken. En ook dan mag je er gewoon zijn.
1: Ja, en
0: dat
1: jij,
0: vind ik echt wel iets moois.
1: En misschien dat is inderdaad heel mooi. En juist misschien omdat het inderdaad niet geseksualiseerde naaktheid is, dat wat u ook zegt, van dat het daardoor ook veel meer geaccepteerd is. En, kan je zeggen dat je als naaktrecreant misschien wel dan een positievere body mindset hebt en ook naar anderen toe?
0: Nou ja, in ieder geval is het zo dat je je lichaam accepteert zoals het is. Ik bedoel, dus of je altijd een positieve mindset hebt. Ik bedoel, ik heb ook wel dat ik misschien als ik naar mijn lichaam kijk, dat denk ik, goh, ik had misschien een paar dingetjes ook wel liever anders gezien. Maar ik koester dat lichaam ook wel.
1: Ja.
0: Want je moet het er gewoon mee doen. En het is ook gewoon mooi zoals het is. En en juist als je tussen allemaal mensen bent die ook bloot zijn, waar je ook ziet dat ieder lichaam gaat gewoon door het leven heen en je ziet het ook veranderen. Nu zie je ook heel vaak dat mensen daar een beetje raar over praten. Hè? Van nou, als je oud bent, dan mag je niet meer als vrouw topless, want dan heb je hangborsten of theezakjes of. En dan denk ik, goh, maar een lichaam wat ouder wordt, ziet er gewoon zo uit. En dat is ook goed. Zo gaan we er allemaal uit zien.
1: Ja.
0: Als diegene die daar iets over roept, die op dat moment een stukje op is misschien.
1: Ja, dat is
0: of
1: het natuurlijk.
0: Of die daar iets aan heeft laten doen en daar siliconen heeft. Maar dan nog is dat niet hoe het lichaam er eigenlijk uit hoort te zien op die leeftijd. Maar ook dat is respect hebben, denk ik, voor elkaar.
1: Ik denk dat het heel goed is. Gewoon een realistisch beeld ervan hebben. En het lichaam is natuurlijk ook gewoon functioneel. We moeten gewoon blij zijn dat we ons ingewanden binnenhouden en dat we ermee kunnen lopen. Ja. En snap je van een soort van. We zijn zo geobsedeerd met hoe het eruit ziet. Dat we wel eens vergeten dat het gewoon ook de manier is om in dit leven rond te komen, weet je wel.
0: Ja.
1: En zo geobsedeerd door dat oppervlakkige natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik denk dat we eventjes een nummertje tussendoor gaan draaien. Ja. En dan ben ik straks heel benieuwd wat jullie dan zeg maar als NFN in zijn algemeenheid en verder allemaal nog doen. Blijf even aan de lijn hangen.

0: Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal op Radio Gouwestad. En vandaag hebben we het over een naakt recreëren. En daarvoor spreken we Christine Kouwman, directeur, bestuurder en woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En zij is nog aan de lijn als het goed is. Welkom terug, Christine.
1: Ja hoor, ik ben er nog steeds.
0: Hey, ja, de NFN, waar staat dat überhaupt voor? Ik kon dat niet vinden op de site.
1: Nee, NFN staat in die zin voor dat wij de belangenbehartiger zijn voor naaktrecreatie. En we heten Open en Bloot. NFN Open en Bloot is de naam.
0: Jullie heten Open en Bloot, maar waar staan de letters NFN voor dan?
1: Nergens voor. Ooit waren we, en dat zijn ook hele oude letters, daarom kan je het ook niet meer vinden. Want we hadden het net over 1960.
0: Ja, ja.
1: En toen waren we een federatie voor naturistenverenigingen. Daar zijn we inderdaad ooit uit ontstaan.
0: Ah.
1: Maar intussen is dat niet meer zo. Zijn we er natuurlijk nog steeds voor de verenigingen. En die zijn ook nog steeds wel bij ons aangesloten. En daar werken we ook heel graag samen mee. En doen we ook, die ondersteunen we ook. Met verschillende dingen. Maar in principe zijn wij gewoon een eigen vereniging intussen geworden. Ook met eigen leden en aangesloten verenigingen.
0: Oké, zo, dat was een hele hoop. Maar goed, dus inderdaad, ja. De NFN is meer al een bestaande afkorting geweest. Dus jullie hebben zoiets gehad van, nou, we laten dat zo. Ja. Maar we gebruiken eigenlijk de af... Hè?
1: Ja, ook omdat we het wel mooi vonden om erin te laten staan. Omdat dat wel gewoon, nou ja, je stukje van je afkomst gewoon verzegelt.
0: Ja, maar eigenlijk is het dan ja. NFN niet op letten en dan Open en Bloot. Oké. Ja, want jullie zijn nu ook een eigen vereniging geworden. Dus en jullie ondersteunen andere verenigingen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. En je kan direct lid bij ons worden. En dus als je lid bent bij ons, dan ondersteunt je ons werk. Zodat we ons werk kunnen doen als belangenbehartiging. We kunnen dan kennis en informatie delen. En nou ja, we zijn bezig met die maatschappelijke acceptatie. Wat ik nu eigenlijk kan doen ben.
0: Mm-hmm.
1: Verenigingen die kunnen zich bij ons aansluiten. En daar doen we dan allerlei diensten voor terug. Voor het besturen van de verenigingen. Daar zijn we een soort bond voor, zeg maar. Net als dat je de voetbalbond hebt, zijn wij de bond voor de verenigingen.
0: Oké, okay, jullie helpen met het besturen van de naturistenvereniging die zich aanmelden.
1: Want alle aangesloten verenigingen hebben natuurlijk een eigen bestuur.
0: Ja.
1: En wij ondersteunen de besturen.
0: Jullie ondersteunen dat. Is dat dan in praktische zin of financiële zin?
1: In praktische zin. Zij ondersteunen ons zodat wij wat werk voor ons kunnen doen. En daardoor dat zit met name ook in het veiligheidsaspect om dat te organiseren met elkaar. Maar we organiseren ook de landelijke open dag, waar dan de aangesloten verenigingen ook in meedoen. En wij maken daar dan weer publiciteit voor. Wij zorgen dat er twee keer per jaar een verenigingskamer is, waar de besturen van alle aangesloten verenigingen bij elkaar komen. En waar we dan ook kennis kunnen delen kunnen kijken naar onze diensten en producten die we voor de besturen van de verenigingen doen. Of die nog actueel zijn of wat we andere dingen moeten doen. We hebben iemand op kantoor zitten die eerste contactpersoon is voor de besturen van de verenigingen. Wij organiseren of kopen de verzekeringen collectief in. Nou ja, zo doen we allemaal. Wij hebben ervoor gezorgd dat er ook een verenigingsportaal is waar zij ook met elkaar kennis kunnen delen. Maar waar vanuit de veiligheid ook weer hun leden ingevoerd kunnen worden. Die kunnen wij niet zien, behalve voor het veiligheidsprotocol, zoals we dat met elkaar hebben opgesteld.
0: Wat is dat dan voor veiligheidsprotocol?
1: Wij vinden het belangrijk, zeker daar waar we in ieder geval dat kunnen, en dat is voornamelijk ook bij de verenigingen die bij ons aangesloten zijn, is dat we proberen dat daar een zo veilig mogelijke omgeving is, omdat mensen zich toch ook echt blootstellen. En je wilt natuurlijk dat daar vooral ook mensen komen die er op dezelfde manier in zitten en geen mensen, en die hebben we helaas ook, die daar misbruik van zouden kunnen maken. En daarom hebben we ook gezegd, dan maken we een NFN-jaarkaart die alle leden van de Verenigingen die hebben ook zo'n jaarkaart. Die krijgen ze omdat hun bestuur is aangesloten. Die jaarkaart geeft toegang tot andere verenigingsterreinen, maar ook internationaal tot alle blootlocaties. Maar als je zo'n kaart niet meer hebt, dan kan je ook geen lid meer worden als wij die nemen.
0: Okay. Ja. Dat is ergens natuurlijk wel heel erg slim. Want ja, krijg je dan ook van tevoren heb je bepaalde eisen waar je aan moet voldoen om lid te kunnen worden? Of is het meer van als je het verpest, dan raak je kaart kwijt?
1: Beide. Als je lid wordt, moet je echt ook wel aangeven dat je geen juridisch verleden hebt. Dat vink je gewoon aan.
0: Wat voor verleden?
1: Geen juridisch verleden voor inschrijven of dat soort dingen. Want ja, dan wordt het wel heel lastig als je dan tussen blote mensen verkeert. Als je misschien een keer veroordeeld bent op pedofilie bijvoorbeeld, dan is het niet handig dat je dat je tussen allemaal blote jonge mensen en jonge gezinnen bent. Dus dat vragen we op voorhand. Dat vullen mensen ook in en zeggen dat naar waarheid is ingevuld. Als blijkt dat in de loop van de tijd of dat niet juist is. We hebben een eigen veiligheidscommissie. Die stellen wij weer vanuit NFN ook in. Die is onafhankelijk. Die adviseren wij af en toe ook als bestuurder. Maar ook de bestuurder van de vereniging bij ongewenst gedrag. Ja. En als zij kunnen dus adviseren die commissie om het lidmaatschap in te trekken. En op het moment dat bijvoorbeeld gebeurt bij een vereniging. Dat betekent op dat moment dat zo iemand ook geen lid meer kan worden bij NFN. Maar ook niet meer bij de andere verenigingen. Zodat we proberen dat zo veilig mogelijk met elkaar te houden.
0: Dat is natuurlijk wel heel slim. Want anders zou je kwaadwillend zijn. Zou je weer naar de volgende vereniging kunnen stappen en het herhalen. Want wat is er van? Nou, bijvoorbeeld dus je mag geen juridisch verleden als je je aanmeldt. Kijken jullie dan ook specifiek naar wat je gedaan hebt? Want ik kan me voorstellen als jij fietsen gestolen hebt en je wordt daarvoor gepakt. Dat niet betekent dat je nooit naturist kan worden, zeg maar.
1: Nee. Klopt. Dus
0: daar was specifiek daarin.
1: Ja. We gaan dat ook niet controleren, want dat is niet te doen. Want wij hebben zo'n 40.000 leden. Maar we gaan er wel, en dat is natuurlijk wel, we zeggen wel dat je het naar waarheid hebt ingevuld. Als blijkt natuurlijk dat dat niet zo is, is dat ook een goede reden om lidmaatschappen in te trekken. Want dan heb je eigenlijk...
0: Fraude, ja.
1: Ja. Dus zo doen we dat met elkaar. En ik denk dat een hele mooie mooi iets is wat NFN zeg maar dan als koepelorganisatie organiseert voor de aangesloten verenigingen. De besturen van de verenigingen die wisselen natuurlijk ook nog wel. Mm-hmm. En ongeacht het bestuur wat er zit, blijft dit protocol gewoon altijd bestaan.
0: Ja, want ik hoor dan zeggen we willen dan dat je geen juridisch verleden hebt. Maar dat wordt niet gecontroleerd. Dat is ergens natuurlijk ook wel logisch. Want het is natuurlijk ook niet te doen om dat te gaan controleren. En dat houdt misschien ergens ook wel op. Want een van de dingen benoemde u dus van, moet dan aan de juridisch verleden. Zijn er nog meer speciale eisen waar je aan moet voldoen?
1: Nee.
0: Nou, dat valt mee dus eigenlijk. Gewoon geen gekke dingen hebben gedaan.
1: Kijk, wij gaan in principe van het positieve van de mens uit. En we hebben een hele mooie waarde samen. En dat is dat we allemaal als we naartrekken hier een gevoel van vrijheid beleven. Maar daar zit natuurlijk wel een keerzijde aan. En die kant proberen we wel met elkaar ook vanuit diezelfde positieve gedachten wel aan te pakken.
0: Ja.
1: En dat is niet dat we op voorhand mensen afwijzen, maar we vragen wel om een stukje eerlijkheid. En dat gaat ook echt heel goed hoor.
0: Ja.
1: Maar helaas ook af en toe niet. En dan zijn we heel blij dat we dat protocol hebben met elkaar en daar met elkaar dan de juiste acties op kunnen nemen.
0: Nou, dat is dan denk ik ook wel een goede oplossing die jullie daarop gevonden hebben wat dat betreft.
1: We hebben natuurlijk ook nog een prettig blootlabel, dus dat is ook nog weer iets.
0: Een label?
1: Een soort keurmerk.
0: Okay.
1: Een keurmerk. Dus als je het prettig bloot keurmerk hebt, zeg maar, dan betekent dat ook nog, en dat hebben eigenlijk alle ook aangesloten verenigingen, dat hangt ook samen aan het protocol, dus die hebben het altijd.
0: Okay.
1: Er zijn ook nog wel wat commerciële bedrijven die bijvoorbeeld geen vereniging zijn en dus ook niet bij ons aangesloten kunnen zijn. In die zin hoe de besturen dat zijn, maar misschien wel een zakelijke samenwerking aangaan. En die kunnen dan ook zo'n prettig bloot label krijgen. En dat betekent dat je op een aantal allemaal op dezelfde manier met je gasten omgaat. Dus dat als mensen voor de eerste keer komen, dat je ze een beetje uitlegt, dat je ze op de wat jij net zei, hè, ik vond het ook best wel een beetje spannend. Eerste keer in die sauna. Nou ja, dat we dat ook gewoon ook echt wel begrijpen. En mensen daar als mensen dat fijn vinden, daar iets in begeleiden. Ja. Bijvoorbeeld alleenstaande mannen, die mogen niet op voorhand geweigerd worden. Allemaal dat soort dingen van goh, hoe ga je nou op een prettige manier en een respectvolle manier, want dat zijn wel twee hele belangrijke waarden waar we ook allemaal trots op zijn. En hoe geven we daar dan vorm aan met elkaar?
0: Nou, ik vind het wel ook wel mooi dat je dan benoemt alleenstaande mannen. Dat is niet per se gelijke reden om afgewezen te worden. Soms heb je van die omgevingen die dan veilig moeten zijn en dan worden alleenstaande mannen ook gewoon geweigerd.
1: Ja, ja.
0: Omdat er dan al een beetje vanuit wordt gegaan dat dat dan met andere intentie is of wat dan ook. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
1: Niet in de eerste. Nee, dat zeg ik ook van we gaan van het positief uit totdat het.
0: Ja.
1: Ik merk wel ook zeker op verenigingen dat de sociale antennes staan echt wel uit bij de meeste mensen. Dus op het moment dat er een gevoel is van hey, een pluisgevoel, dan wordt dat meestal echt wel aangepakt.
0: Ja, die moet elkaar misschien ook een beetje controleren daarin. Is er ook nog een leeftijdsgrens waarin je kan aanmelden voor jullie?
1: Nee.
0: Nou, dus nee, kort want, en duidelijk.
1: Als je natuurlijk jonger dan 18 bent, dan vragen we wel natuurlijk. Maar dat is ook niet anders als bij ieder, of je nou naar een sportschool gaat en je wil daar gaan sporten. Als je jonger bent dan 18, dan vragen we sowieso even. Soms, als je jonger bent dan 16, dan vragen we soms nog even toestemming aan ouders. Van 16 tot 18 niet meer. Ja, eigenlijk haken we eigenlijk gewoon in op wat er gewoon ook in de maatschappij gangbaar is.
0: Ja, oké. Dat is wel heel goed, denk ik. Want ik denk dat mensen misschien wel dit vreemd vinden. Dat weet ik niet. Er liggen natuurlijk best wel taboes op naakt recreatie. Laten we het dan maar zo noemen. Welke taboes komt u in uw werkveld tegen?
1: Nou, dat mensen denken dat je altijd dood moet zijn. Ik weet niet of dat echt een taboe is. Maar wel iets wat wel maakt.
0: Voordeel, ja.
1: Dat als je er één keer bent, dat je als je op een blootcamping bent bijvoorbeeld, dat je altijd in je blootje moet zijn. Terwijl je gaat natuurlijk als je het koud hebt gewoon ook kleren aantrekken. Daar hebben we kleren voor.
0: Ja.
1: Dat doe je op een camping. Loop je als je en je gaat naar een textielcamping zoals wij die noemen. dan loop je ook niet als je het koud hebt. Dan trek je ook je bikini of je zwembroek uit en trek je wat warms aan. Nou, dat doen naaktrecreanten ook gewoon. En net als op een textielcamping zal de ene wat langer in zijn zwembroek en het langer volhouden en minder snel koud krijgen dan de ander. Ook dat zie je.
0: Sorry, de verbinding wordt een beetje slecht. Ik weet niet of u ergens heen aan het lopen bent of zo, maar.
1: Nee, maar.
0: Ik hoor u bijna niet.
1: Zelfs als dat ik zat.
0: Het wordt nou iets. Nee, blijf eens praten. Ja, nee, u viel helemaal weg. Ja. Ik kon het echt niet meer volgen.
1: Wat heb je nog gehoord?
0: Dat als het een is het koud en de ander, dat het nog al uitmaakt wanneer. Dat je niet altijd maar naakt bent als naakt recreant.
1: Een ander voordeel is natuurlijk dat mensen zeggen: gadverdarrie, je gaat met je blote overal bovenop zitten.
0: Ja.
1: Ook dat is niet zo. Want in principe is echt wel de norm. En dat wil je zelf ook. Dat je even op een handdoekje gaat zitten. Dat is hetzelfde als in de sauna. Ga je ook niet op het hout zitten zweten. Dan wordt er ook wat van gezegd. Dat is hetzelfde als dat je ergens op je blote kont zou gaan zitten. Over het algemeen zijn naaktrecreanten mensen juist die daar heel bewust van zijn. Onze naakstranden zijn aan het eind van de dag altijd weer netjes opgeruimd. Terwijl op de textielstranden de vuilnisstranden langs moeten komen. Dat zou je op een naaktstrand nooit zien.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Dus dat is eigenlijk een vooroordeel waarvan ik denk, goh, als je even heel goed kijkt alleen al naar een naaktstrand, hoe die daar s'avonds bij liggen, en het textielstrand, Dan zie je echt wel dat naaktrecreanten daar veel bewuster mee omgaan. Ja. Dat is ook wel wat je veel hoort. Dan natuurlijk de grap, waar laat je je portemonnee?
0: Waar laat je die dan?
1: Ja, die in je kleine bikini. Ja, waar laat jij hem? Als je een bikini aan hebt, stop je hem in je bikinibroekje.
0: Ja, nee, dat is een goeie, Ja, nee, in die zin, dus die neemt wel een tas of iets mee.
1: Dat
0: en dan,
1: denk ik, hè? Ik denk dat jij hem in je tas laat, of niet, als je op stand ligt in je bikini.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, die ga ik ook niet in mijn bikini. Ja, nee, helemaal gelijk.
1: Ja, en, dus dat zijn allemaal wel.
0: Ja, ja, want ik denk ook misschien, die u nog niet benoemd heeft als taboe, zeg maar, dat het met seks gemengd is.
1: Ja, die komt natuurlijk niet zozeer bij mij. Zeker. Daar zijn we natuurlijk ook echt wel heel vaak. En ook vaak vanuit NFN als we ons werk doen. We hebben vorig jaar ook echt een persbericht uitgedaan. Wat wel ook door de media is opgepakt. Dat naaktrecreatie en seks, dat zijn twee verschillende dingen. Je gaat naaktrecreëren gewoon lekker om bloot te ontspannen. En seks hebben, dat doe je meestal wel in je blootje. En naaktrecreanten hebben ook zeker seks. Maar daarvoor ga je niet naaktrecreëren.
0: Nee. Ja, dat zei je in het begin natuurlijk ook al. Van het enige verschil is... Sorry?
1: Ja, ik zeg, daarvoor ga je de meeste mensen niet recreëren. Of je nou badkleding aan hebt of niet.
0: Ja. Nee, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te benoemen. Voor de mensen die dat nog een beetje in hun hoofd hebben. U zei natuurlijk zelf ook al in het begin van eigenlijk het enige verschil is... dat er geen kleren aan zijn. Weet je, het is niet met andere ideeën. Ja, want we zijn bijna aan de tijd, maar we kunnen nog...
1: Nog kinderen, is dat nog een leuk vooroordeel die je ook veel hoort?
0: Ja, daarom vroeg ik ook inderdaad naar de leeftijd.
1: En dat zit
0: natuurlijk misschien ook wel gelinkt met dat seksstuk. Dat sommige mensen naaktheid met seks verwarren. En dan niet snappen dat een kind... Weet je, van oh, dan zien ze mensen seks hebben. Ja, dat, dat is toch wat anders.
1: Ik denk juist dat het mooi is dat kinderen al die blote lichamen zien. En juist leren je eigen lichaampje ook te accepteren.
0: Zeker.
1: En het zit in kinderen. Het zit in ons, het bloot zijn. Ik weet niet of je zelf kinderen hebt, maar ik heb dat ook bij mijn eigen kinderen gezien. Mm-hmm. Kinderen zijn over het algemeen heel makkelijk met bloot, maar we leren het af.
0: Ja. Er is ook zo'n programma op tv een tijdje geleden geweest, geloof ik. Dat dan volwassen mannen en vrouwen, zeg maar, ik geloof dat het voor een kinderklas was of iets. En die lieten zich naakt zien. En dat is toch een gezeur omgekomen gewoon ook. Van, dat laat je toch niet kinderen zien. En toen dacht ik, hè, maar dat is toch juist, lijkt me heel helpend. Ook misschien voor je zelfbeeld voor later. Als jij alleen maar blootgesteld, waar we het eerder over hadden, blootgesteld wordt aan al die mooie poppetjes die bewerkt zijn. Dat je gewoon een normaal mensenlichaam ziet. Weet je, van dat is, we zijn allemaal niet zo raar. Weet je?
1: Nee, en als je dan voor het eerst weer, als je wat ouder wordt en je ziet blote en je leert dan met bloot omgaan richting porno, dan zit het allemaal in het seksuele.
0: Ja.
1: En dat is gewoon zonde. Ja.
0: Zeker. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ooit bij een zwembad was. En er liep een jongetje, die liep per ongeluk een hokje in of zo. En die zag daar een naakte man. En dat kindje keek een soort van naar die ouders zo van, help, wat moet ik hiermee? Weet je? En toen zei die ouders ook van, maar dit is gewoon, weet je, van, het is niet erg. Weet je, zo van, het is gewoon een naakte man, meer ook niet, weet je wel. En ik vond het zo goed hoe die ouders daarmee omgingen, weet je wel. Van, in plaats van, wat een perverseling met ze, weet je wel. Maar hij zat gewoon in zijn hokje, weet je. Het was niet alsof hij met zijn piemel aan het zwaaien was of zo, weet je wel.
1: Nee. Dat doen de meeste mannen niet, nee.
0: Nee, hè? Nee. Dat zou het worden. Als laatste, is er nog iets wat je nog kwijt wil? En nog iets wat je misschien iets wat je wil bereiken met de NFN nog in de toekomst?
1: Jazeker. We zijn vooral heel erg druk met toplessonnen. Want je ziet dat vrouwen dat steeds minder doen. Terwijl wij alle vrouwen op ieder strand in Nederland topless mogen zonnen. Daar waar mannen dat mogen, in zwembroekje, mogen vrouwen dat ook.
0: Ja.
1: Dus wij hebben nu al heel veel jaren achter elkaar de Nationale Topless Dag. Die is altijd op 21 juni. En dan roepen we juist alle vrouwen op om, als je dat wil, hè, want dat nogmaals.
0: Ja, uiteraard, ja.
1: Maar als je het wil, laat je niet weerhouden. Je hoeft geen perfecte borsten te hebben. Je doet het vooral voor jezelf. En als je zo'n bovenstukje niet lekker vindt, laat hem lekker op iedere zonnige dag lekker uit. En doe vooral waar jij je prettig bij voelt, want het mag.
0: Ja.
1: Dat is een belangrijke die wij ieder jaar weer roepen. Die gaan we 21 juni gaan we weer de persbericht daarvoor uit. Ja, en altijd in juli beginnen wij met onze mediacampagne. We hebben intussen een podcast, Bloot Gewoon. Eigenlijk, die kan je gewoon op Spotify vinden. Misschien ook leuk voor jou om te luisteren. Want eigenlijk alle punten die we hebben besproken worden daar wat uitgebreider besproken in de podcast.
0: Ja, het is ook zoveel inderdaad nog wat ik zou willen weten.
1: Ja. Ik denk, dat doe ik samen met Koert-Jan de Bruin. We hebben echt, en dan praten we over blootgewone zaken. En dat gaat af en toe ook over kindjes, maar ook over kunst. Over van alles. En dan altijd vanaf juli proberen we ook altijd 1 of 2 weekjes, want helaas is dan ons budget op, om ook wat campagnes op de radio en op de televisie te draaien.
0: Ja.
1: En we maken altijd een digimagazine en kennisquizjes. Dus 9 juni is de open dag. Dus dan gaan alle naturistenverenigingen maken hun deuren open en kan je allemaal vrijblijvend een keer daar gaan kijken. Dus er is nog voorlopig van de zomer weer genoeg te doen.
0: Nou, ik hoor het alweer. Ja. 21 juni mag je borsten vrijgeven als je het wil. En ja. Anders ook, want ja. Ik hoorde net dat uit betrouwbare bronnen dat je dus elk strand eigenlijk gewoon topless mag. En 9 juni is er open dag voor alle naturisten en naaktrecreatieverenigingen. Podcast Bloot Gewoon. En de website van jullie, misschien voor de mensen die geïnteresseerd zijn. De nfn.nl was dat, geloof ik.
1: En daar zou je ook op nieuwsbrieven kunnen abonneren. Dan kan je, ook als je geen lid bent van ons, dan kan je eens meelezen over wat we allemaal doen.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. En ga zo door. Want ik denk dat het niet heel erg bij mensen speelt. Maar als je dat, als je jezelf die vrijheid kan gunnen en jezelf misschien over een drempeltje heen kan zetten, kan je daar enorm van genieten gewoon, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik denk dat het voor heel veel mensen bevrijdend is.
0: Ja, dat denk ik ook. Heel erg bedankt voor het interview.
1: Ja, graag gedaan. En misschien kom ik je een keer tegen ergens.
0: Nou, wie weet. Nou, dank u wel en een hele fijne dag verder nog.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dank u. Dit was Christine Kouwman, woordvoerder, directeur en bestuurder van de NFN Open en Bloot. En voor meer informatie kan je naar nfn.nl. 21 juni, Nationale Toplesdag. 9 juni, Open Dag voor de Naturistenvereniging. En je kan naar de podcast Bloot Gewoon kijken.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: toen ik zoet.
1: Ja, Beyoncé, Texas Hold'em. Lekker nummertje weer hoor. Hey, we luisteren naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over naaktrecreatie en natuurisme. En we spraken net de NFN, Open en Bloot. En die hebben ook wat feitjes opgesteld en wat onderzoek gedaan. En dat wilde ik nog even delen met de luisteraar. Dus bij deze, er is in opdracht van NFN dus een kortmarkonderzoek uitgevoerd over naaktrecreatie. En ze wilden achterhalen hoe de populatie zich ontwikkelt, waar de naaktrecreanten het liefst bloot ontspannen en wat de belangrijkste redenen zijn om wel of niet naakt te recreëren. En een aantal conclusies daarover. Nou ja, ze had het er al over, Christine, dat er gemiddeld circa 2,5 miljoen naaktrecreanten zijn. En ik vond dat best wel een hoge aantal. Dat is 1 op de 8 Nederlanders. En mensen die uitsluitend bloot gaan in de sauna zijn niet meegerekend. Dat vind ik alweer heel flauw. Dan ben je toch ook een naaktrecreant. Daar was Christine Kouwman het ook mee eens. Maar goed, er zijn ook nog eens 1,6 miljoen Nederlanders die het naaktrecreëren in de toekomst wel eens willen proberen. En de redenen om bloot te recreëren zijn het vrije gevoel, het praktische gemak en niet willen dragen van knellende badkleding. En de meest favoriete plek om naakt te recreëren zijn de sauna en het naaktstrand. En de beleving van naaktrecreatie zelf, dat verschilt per leeftijdsgroep, gender en regio. Ja, en de NFN wilde ook dingen weten over jongere naaktrecreanten. Dus ze hebben een enquête in 2023 gedaan over 18 tot 40-jarigen. Daaruit kwam dat ruim 60% van alle ondervraagden vaak tot altijd tevreden is over hun lijf. En wie nooit bloot ontspant, is minder vaak tevreden over het eigen lichaam dan naaktrecreanten. En dat heeft misschien ook wel te maken met dat ze elkaar zien, waar we het natuurlijk ook al in het interview over gehad hebben. En een derde van de saunabezoekers tussen 18 en 25 jaar geeft de voorkeur aan badkledingdagen. En vanaf de 31 jaar zijn die dagen juist helemaal niet meer populair. Ben je er dan misschien aan gewend of meer comfortabel met je lichaam? Ik vraag het me af. Bloot ontspannen wordt vanaf 26 jaar beduidend vaker overwogen. En vanaf 31 jaar gaat ruim de helft van de respondenten vaker zonder kleding recreëren. En vanaf een jaar of 30 zijn de meeste respondenten goed in staat om zelfstandig eigen keuzes te maken op het gebied van naaktrecreatie. Ik weet niet hoe het daarvoor gaat. Ik neem aan dat je dan ook wel zelfstandige keuzes kan maken. Maar goed, in ieder geval met dit sluiten wij het eerste uur af. We gaan nog even een half minuutje luisteren naar een nummertje die Jaap nog voor ons klaar heeft gemaakt. Misschien iets heel saais, Jaap. Voor een minuutje, weet je, het moet niet te goed zijn. Dat is zonde als die dan halverwege afgekapt wordt. Blijf luisteren. En we gaan straks het tweede uur in Radio Totaal Normaal over naturisme en naaktrecreatie. Tot straks.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt het onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet nu al 5 minuten vertraging. Diezelfde A4, maar dan van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen kost je 15 minuten extra. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Halve Stad hoor je het.
5: Halve Stad.
6: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.

Ja, die, dat doet Boudewijn altijd. Die is op vakantie, dus ik zit er vandaag alleen bij. Maar dat maakt het programma denk ik niet minder interessant. Want we hebben het vandaag over natuurisme en naaktrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En dat is, we hebben hiervoor gesproken met Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. Heel interessant interview. Weet je toch eigenlijk weinig af. Heb je toch veel vooroordelen van zoiets. Dus daar is het programma natuurlijk ook voor. En we gaan toe naar nog een interview met Ida Molenaar. En zij is van de camping, de Besselhof in de Reewijk. En ik heb me laten vertellen dat zij woordvoerder is. Moet wel even kijken of dat echt haar rol is. Maar ik wist niet dat de Reewijk zat. Dus ik ben heel benieuwd wat ze er allemaal over te vertellen heeft en wat ze allemaal doen. En we sluiten af met een gedicht. Dus maak je klaar. Daar gaan we dan.

0: De muziek klinkt alsof je op een paard zit.
1: Alsof je op een paard zit. I hear you knocking van Dave Edmunds. Gezellig weer. Ja, Jaap weet altijd weer de leuke muziek uit te zoeken. Hey, wij luisteren naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme en naakt recreëren. En misschien wist je het niet. Ik in ieder geval niet. Er is een naturistencamping dicht in de buurt bij ons. In Reerwijk heb je de naturistencamping De Bessenhof. Die onder het mom prettig bloot naturisten van een vrije vakantie kan laten genieten. En een website vinden vonden we geen makkie. Maar gelukkig hadden we linken. Vinden. We zijn heel nieuwsgierig hoe het er daar aan toe gaat op zo'n camping. En daarom spreken we Ida Molenaar, naar ons weten woordvoerder van camping De Bessenhof. Als het goed is aan de telefoon. Goedemiddag.

0: rol dan is bij de Camping de Besselhof?
1: Ik ben voorzitter van de vereniging de Zuid-Hollandse Lichtbond. Het als terreinnaam de Besselhof. We noemen het geen camping, maar een natuuristenterrein. Een verenigingsterrein. En ik ben voorzitter, maar wij hebben geen speciale woordvoerder. Dat is maar net even wie tijd en gelegenheid heeft.
0: Ja, we hadden staan woordvoerder. Ik vroeg me al af hoe dat dan zat, dat een camping een woordvoerder had. Dus daarom wilde ik dat inderdaad ook even weten hoe dat dan zat. Dus als ik het goed begrijp, het is een voorzitter van de licht... Zo.
1: Zuid-Hollandse Lichtbond.
0: Lichtbond?
1: Ja, vergeet dat maar. Doe maar gewoon de Besselhof.
0: Ja, en dat heet de Besselhof en het is een terrein en niet zozeer een camping.
1: Het is wel ook een camping, maar we noemen het verenigingsterrein waarop gekampeerd kan worden. Ja, dat is een beetje een geboren iets in de loop van de tijd zo geworden. Maar we noemen het niet echt specifiek een camping. Zo staan wij ook niet te boek.
0: Ja, want ik had ook begrepen inderdaad dat je ook kon wild kamperen en zo. Dat is niet wat een camping normaal heeft, bijvoorbeeld.
1: We hebben wel een natuurterreintje waar best wel eens mensen met een tentje staan. Maar het is geen uitgebreid terrein waar je wild kan kamperen.
0: Oké. Okay. Ja, ik wil er nog helemaal verder op ingaan hoor, wat er bij jullie allemaal te doen is. Maar waar is de camping überhaupt?
1: Die is aan de Schinkeldijk in Reeuwijk-Tempel.
0: Schinkeldijk, oké. Okay. En ik zal het trouwens Besselhof noemen vanaf nu. Dat is misschien minder...
1: Ja, dat is gemakkelijk. Beetje bekend.
0: Ja, want wat doet de Besselhof?
1: Nou, laat ik allereerst even uitleggen hoe het er een beetje uitziet. Het is een langgerekt terrein. In de polder heb je natuurlijk allemaal van die lange weilanden. Mm-hmm. Met sloten ertussen. En wij hebben zo een aantal van die landtongen. Dus de totale lengte van de camping is, of nou, van het terrein moet ik zeggen. Moet ik zelf ook goed zeggen. Is toch wel zo'n 1,5 kilometer. Als ik naar mijn eigen caravan loop, dan is het een kleine kilometer. Dus dat is best wel lang terrein.
0: Best wel, ja. En ga verder.
1: We hebben op het voorsterrein hebben dan ons entreegebouw en ons clubhuis. En er is een parkeerplaats ervoor en ook verderop nog een stukje parkeerplaats. En we hebben dan op het voorsterrein ook nog het zwembad en het saunagebouw en een klein tennisbaantje. En dan loop je nog verder door, dan ga je een brug over en dan kom je op het echte kampeergedeelte. Waar zo'n 130 vaste kampeerplekken zijn waar mensen dus permanent verblijven. Die hebben daar een jaarplaats, zeg maar.
0: Oh, oké.
1: En soms voor jaren achter elkaar. Dus je blijft daar staan tot je het zelf opzegt. Maar we hebben ook 26 gastenplekken. Dus we kunnen ook campers en caravans, tenten voor een mooie zonnige dagen. Zoals nu met Hemelvaart en Pinksteren. Dan staat het bij ons behoorlijk vol.
0: Nou,
1: ik kan wel zeggen. Ja.
0: Nou, want als je zegt vaste plekken, jaarplekken, dat betekent dat mensen daar eigenlijk wonen. Is het dan bijna een soort commune of begrijp ik dat verkeerd?
1: Je had een minidorpje kunnen noemen, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat moet dus niet zo zwaar klinken. Doe maar een minidorpje.
0: Nee, dat is helemaal goed. Ja, geef het beestje een naam. Maar dan heb je natuurlijk wel een soort privégebied waar je je wel gewoon vrij kan verplaatsen. Bijvoorbeeld naakt. Dat is dan natuurlijk gewoon, dat kan dan. Als je dat echt misschien als levensstijl wilt doen, is dat natuurlijk wel ideaal.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Zeker als het al zo'n groot terrein is. Dan moet ik me dan ook voorstellen dat het dan helemaal omheind is door bomen of zo? Of?
1: Ja, er staat omheind. Op kampeergedeelte, daar staan wel schuttingen, eigenlijk over het hele terrein wel.
0: Ja.
1: Dat vroeger moest dat van de gemeente Rodegraven-Reeuwijk, of toen nog Reeuwijk, moest het aan het zicht onttrokken worden. Daar wordt tegenwoordig wat soepeler mee omgegaan. Dus nieuwe delen zetten wij geen schuttingen meer, maar meer een beetje groen. Maar wel een beetje afgeschermd. Zodat je niet de boer die op het land aan het werken is, dat je niet gelijk op het terrein kijkt, zeg maar.
0: Ja, want u zegt het was verplicht in het verleden. Wat was dan de...
1: Verplicht, heb ik me laten vertellen.
0: Ja, en waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, uit een oude kampeerwet.
0: Ja, ik vraag me af wat hun beredenatie daarbij dan is geweest, zeg maar. Om dat verplicht te stellen.
1: Ja, misschien dat ze niet zo toen de tijd, maar dan heb ik het al over best lang geleden, want de camping bestaat al 71 jaar. Dat er toen dat nou toerisme nog zeker niet zo geaccepteerd werd, dat het daarom is geweest. Ik heb geen idee wat, ja, zo oud ben ik nou ook nog niet.
0: Nee, goed, misschien weet u dat toevallig. Ik vroeg het me af. Want u bent dan zelf voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. Want wat

0: is uw, hoe bent u daar beland? Wat is uw persoonlijke link met natuurisme en de bond?
1: Nou, dat is wel grappig. Mijn man en ik gingen wel vaak naar een sauna en een naaktstrand. En daarbij Leiden heb je ook nog zo'n plas waar je kan bivakeren. En dat stelden we wel heel erg op prijs. En we gingen in het buitenland ook wel naar toeristenterreinen op vakantie. En op een gegeven moment ontdekte mijn man met de fietstocht die camping in Reeuwijk. En toen zijn we naar een open dag gegaan en lid geworden.
0: Wat puur toevallig zijn jullie er eigenlijk langs gefietst.
1: Ja, ja, ja. Maar ik zal je vertellen, er zijn heel veel mensen die in Reeuwijk geboren zijn of in Bodegraven en die echt niet weten dat daar een naturistencamping is, hoor.
0: Nee, het was mij ook niet. Ik wist dat er een naaktstrand was in Reeuwijk en dat weten sommige mensen ook niet. Maar...
1: Ja, dat weet ik dan weer niet. Dan aan de plassen ergens dan.
0: Ja, ja, ja, daar is een stuk. Oh, dat weet u niet.
1: Nee, ik ben daar nooit geweest. Nee, geen idee.
0: Oh, ik dacht dat als Besselhof dat dan misschien wel heel interessant is om daar dan heen te gaan. Als je dan misschien wel toch wel heel dichtbij zit. Ik weet niet precies waar het zit hoor. Maar ik weet dat het inderdaad ergens zo'n stukje is waar dat kan.
1: Oké. Ja, ik heb daar wel iets over gehoord dat mensen er zijn. Maar ik ben bij de Reeuwse Plassen geweest. Maar of dat echt een officieel strand is, dat weet ik niet. Daar durf ik geen uitspraak over te doen.
0: Ja, want maar om terug te komen op uw verhaal van u bent er langs gefietst en toen bent u lid geworden en toen werd u voorzitter.
1: Nou, dat is wel heel goed hoe het komt, maar wij zijn nu lid vanaf 2009. Mm-hmm. Dus dat is niet zo gek lang. En ik ben nu al een jaar of vijf voorzitter, dus dat toch wel. Ja, ik zit al best al lang in bestuur.
0: En hoe zou u zelf omschrijven als een naturist, natuurrecreant, nudist?
1: Nou, nudist vind ik geen passend woord meer in deze moderne tijd. We hebben het altijd over naturist. Als ik op de camping ben, dan ben ik echt wel naturist. Want daar loop je zoveel mogelijk in je blootje. En dat is gewoon alleen maar praktisch en makkelijk en heerlijk in het zonnetje. Al moet je natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn met de zon. Hè?
0: Ja.
1: Dat je wel insmeren en zo, dat soort dingen.
0: Maar
1: dat
0: is altijd.
1: Dat ontmoet iedereen die in de zon loopt.
0: Ja.
1: En een naturist puur zang dat ik ook thuis altijd in mijn blootje loop, dat zou ik niet zeggen. Nee, nee.
0: Nee, dus het is meer voor het recreatieve stuk. Op
1: het recreatieve gedeelte, ja.
0: Ja, en u bent zelf dan niet een van die jaarplaatsbewoners van de Besselhof?
1: Ja. Ja.
0: Wel?
1: Jazeker, ja, ja. Vanaf 2010 hebben wij daar de caravan staan.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Ja, en het is een jaarplaats, maar u bent daar niet altijd, of wel?
1: Nee, een paar dagen hier en een paar dagen op de camping. En dan weer, dat wisselt een beetje. En we gingen ook altijd wel met de caravan op vakantie, gewoon een maandje. Dus het is niet een heilig moeten dat je altijd zoveel mogelijk daar moet zijn.
0: Ja.
1: Maar nu staat de caravan daar permanent en ik verblijf daar nog regelmatig, ja.
0: Ja. Ja, oké. Dus gewoon af en toe is dat gewoon erg fijn. En dan, want ik hoorde u net zeggen, ik vroeg van hoe noemt u zichzelf? En toen zei je van ja, nudist vind ik niet meer passend bij dit tijdsbeeld. Waar heeft dat mee te maken? Wat is in uw ogen dan waarom het geen nudist mag worden genoemd? Heeft dat dan met stigma's te maken?
1: Het is een beetje een oudbollig woord. Het heeft een beetje een nare bijklank, vind ik. Dus ja.
0: Oké.
1: En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat de NFN ook al voorstaat. Van spreken over naakt recreëren of naturisme.
0: Ja, ik heb het daar inderdaad met de NFN over gehad. En ze legde ook uit dat het... Ja, inderdaad, nou ja, dat stukje nudist benoemde ze wel van... Vanuit nature is het een soort naturist min de... Even, ja, zo gezegd, de minder hippie kant. De natuur ding, zeg maar. Maar u zei van, nee, nudist gewoon, dat gaan we gewoon niet doen. Dan noemen we het gewoon naturist. Noemt u het ook naakt recreëren? Of zoals de NFN dat vooral noemde?
1: Ja, dat noemen wij ook. Zo, ja.
0: Ja,
1: naast recreëren, verblijven. Ik bedoel, als je daar een beetje woont, of voor meerdere weken kampeer, dus woon, dan kan je het geen recreëren meer noemen. Dan is het gewoon naakt, verblijven.
0: Ja, dat is een lifestyle dan ook, hè? Ja,
1: ja inderdaad, ja. Een lifestyle. Kijk, en als het heel mooi weer is, dan trekt niemand zijn kleren aan. Maar als het wat kouder wordt, dan is het net als een andere camping, een gewone camping, hoor.
0: Ja, want het is niet, wordt niet voor je verwacht dat je ten alle tijden daar naakt rondloopt. Het mag en het is niet verplicht.
1: Precies, we hebben geen regels als dat als het 16 graden of warmer is, dat je uit de kleren moet. Dat mag iedereen helemaal zelf bepalen.
0: Ja, het is meer dat het dan, als je het wil, dat het kan en dat niemand raar staat op te kijken, basically. Ja, op die manier.
1: Ja, het wordt wel raar gevonden als je zegt, als de mussen van het dak vallen en je... je loopt dan al met je kleren aan. Dat is dan natuurlijk wel een beetje een dingetje dat je denkt van, nou ja, wat doe je dan hier?
0: Ja, oké, dat kan ik me dan ook wel weer voorstellen. Maar dat is meer een soort sociaal ding dan dat het niet zou mogen.
1: Ja, ja. Tenzij je bijvoorbeeld door medicijnen niet in de zon mag lopen. Ja, dan loop je over het terrein met een badjas aan, want dat kan dan niet anders.
0: Ja, ja. En wat maakt het nou zo super aantrekkelijk om voor u bijvoorbeeld om moet ik zorgen dat ik het goed zeg, naturist te zijn?
1: een stukje vrijheid toch ook wel. Het gemak van lekker buiten lopen zonder kleding aan. Zwemmen zonder zwempak, want dat is ook altijd een ding. Zo'n nat klefding. Dus de vrijheid, het vrijheidsgevoel. Ja.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, dat is een hele duidelijke. Dat werd ook wel beschreven als reden voor veel mensen ook wel. Hoe oud was u toen erachter kwam van, ja, ik vind dat toch eigenlijk wel heel fijn hoor, dat naakt recreëren, zeg maar.
1: Jeetje, nou vraag je me wat hoor. Ik denk toch een jaar of... Nou, ik was al dik volwassen, ik denk een jaar of 40.
0: Oké, okay, ja.
1: Met onze kinderen hebben we dit nooit gedaan, hoewel ik me altijd topless zonder deed, dat wel. Als we naar Frankrijk op vakantie gingen met de kinderen, dan ging ik gewoon lekker toppers op strand. Ja. Dus dat altijd wel. En in huis deden we ook verder niet te moeilijk over blootlopen. Maar echt van, nou, we gaan nou eens naar een verenigingsterrein waar je heel de dag in je blootje kan lopen. Dat is eigenlijk pas later ontstaan.
0: Ja.
1: De kinderen gaan daar niet in mee. Doen dat ook echt niet, maar vinden het, ja, dat is echt ook moeilijk zelf weten.
0: Ja, ze hebben er niet echt een hele sterke mening over. Het scheelt misschien ook als ze het gewend zijn van huis uit, ook om gewoon naaktheid om zich heen te zien. Dat je ook wel weet van dat is normaal, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Geen douchedeur op slot, dat soort moeilijk gedoe, weet je wel.
0: Nee. Ja, dat hoor je inderdaad veel. Dat sommige kinderen hebben hun ouders nog nooit naakt gezien. Ja, ik vind dat zelf apart. Ja, iedereen moet zijn ding natuurlijk doen. Maar het lijkt me ook wel lastig in lichamen zien. En
1: ja, daar, nou ja, ik zou niet zeggen dat onze kinderen nou zo heel veel ons blootje hebben gezien. Maar we deden, als het zo uitkomt, als ze toevallig binnenkomen, stappen ook niet moeilijk over. Laat het zo zijn.
0: In ieder geval geen niet verzwaren, zeg maar.
1: Nee hoor, absoluut niet.
0: Want de camping dan bijvoorbeeld, voor wie is dat? Voor wie is de camping?
1: Hoe bedoel jij? Voor leeftijdscategorieën?
0: Nou, onder andere...
1: Voor iedereen eigenlijk.
0: Ja, er zit geen...
1: Ons jongste lid is een kind van een half jaar. En de oudste, dat durf ik niet te zeggen, maar het is denk ik in de 90.
0: Ja.
1: Dus wij hebben naast dat mensen een vaste plek hebben of als gast komen, hebben we de vereniging en hebben we dus 560 leden. Dus er zijn heel veel mensen die dus geen caravan hebben, maar wel gewoon op dagbezoek komen. En lekker gebruik maken van het zwembad of op het terras komen zitten. En daarnaast hebben we nog 100 vrienden van de Bessel. Dus het is best een hele grote vereniging.
0: Nou, dat is inderdaad vrij flink. Maar dat moet misschien ook wel met 130 staanplaatsen plus nog 26 en anderhalve kilometer terrein. En je hebt natuurlijk wel misschien ook wel een hoop kosten aan de zwembad en de tennisbaan en het onderhoud ervan natuurlijk en zo.
1: Het hele terrein wordt voor een groot deel onderhouden door vrijwilligers.
0: Oké. Okay.
1: Ook het zwembad en zo wordt allemaal door vrijwilligers gerund. De bar ook alles. Het is best wel lastig om voldoende vrijwilligers te vinden, gezien de toch al hoge leeftijdsgrens inmiddels. Mensen staan er soms al 70 jaar, dus kan je wel nagaan dat ze niet zo piek meer zijn. En doen die vrijwilligers werk ook niet meer, dus we moeten wel van een beetje de jongeren hebben, de jong gepensioneerden of tegenwoordig dan oud gepensioneerden.
0: Ja, want wat is dan een beetje de gemiddelde leeftijd, zeg maar? Is dat dan ook vooral wat ouder, zeg maar? Of is dat...
1: Ja, het gemiddelde is wel wat ouder, zeker. Ja, boven de 70 moet je dan toch wel rekenen, hoor.
0: En waarom zou dat zijn, denkt u?
1: Ja, deze mensen, heel veel mensen zijn daar al gekomen van jongs af aan. Bijna geboren, bij wijze van spreken. En altijd op de camping of op het terrein lid gebleven en... soms met een tussenpoze ook een vaste plek gehad. Dus ja, dat is zo gegroeid. En de kinderen van deze mensen, die komen niet allemaal meer naar het naturisme. Ik denk dat Christine dat net ook wel gezegd heeft, dat onder jongeren nou niet zo heel erg meer leeft. Dat is wel een beetje jammer.
0: Ja, het is ook wel vreemd misschien ergens.
1: Er is wel een jongere tak van de NFN en het is ook wel eens voorgekomen dat een hele groep jongeren kwam kamperen met tenten. Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dat lijkt me ook. Komen. Ja, zeker. Ja. Zo, eigenlijk wel een beetje verjonging nodig en het is eigenlijk wel jammer dat
1: maar
0: de jeugd...
1: Maar je ziet het ook van echt van leden, oudere leden, die zeggen, ja, mijn kinderen doen het toch niet meer. En als die kinderen dan soms nog weer wat ouder worden, dan komen ze er weer op terug.
0: Ja.
1: Dat is ook wel heel grappig.
0: Ja, ze hadden het over van na je 30ste een beetje. Dan kies je eerder voor naakt recreëren dan daarvoor. Misschien ben je dan nog te veel bezig met je ontwikkeling. En dat je denkt, mijn lichaam. En,
1: ja, ik denk dat bij een trein als het onze, als daar mensen zo van tegen de 30 met een gezin met jonge kinderen. Die hebben zo weinig tijd om daar te bivakkeren.
0: Ook natuurlijk, ja.
1: En dat ze kinderen moeten sporten en noem maar op. De kinderen hebben tegenwoordig hartstikke druk.
0: Ja, het is natuurlijk wel inderdaad ook wel weer een tijdsdingetje. Wat wil zeggen, ja, gepensioneerden of wat dan ook. Ja, die hebben dan ook de tijd om dat te gaan doen. Maar goed, ja, je kan natuurlijk lid worden en dan een dagje daarheen gaan, hoorde ik al.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Mag je op de camping zelf, mag je overal naakt zijn? Of zijn daar nog bepaalde regels voor?
1: De enige regel is, als je bardienst hebt, dat je dan niet naakt achter de bar staat, want dat vind ik uit zich heen ook niet zo geslaagd.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: En voor de rest mag je overal naakt blijven, maar ze hebben bijvoorbeeld met groenonderhoud bezig zijn, dan is de bescherming van je lijf natuurlijk beter dat je wat aan.
0: Dat lijkt me ook. Ik heb wel eens gemaaid met blote benen, dat was geen succes.
1: Nee, vooral als je een beetje warm krijgt, plak al de gras aan.
0: Allemaal losvliegende stenen tegen je schenen, ja dat...
1: Ja, en dat is ook uit veiligheidsoverweging, dat we dat officiële werk in het groen, kijk wat je in je eigen tuin doet, moet je weten.
0: Ja.
1: Misschien weten, maar het officiële werk in het groen en onderhoud, dat doen we altijd met kleren aan.
0: Ja, nou ja, dat is nogal afjes. Inderdaad, kleren hebben we ook wel veiligheidsfunctie in die zin.
1: Ja.
0: Even kijken, want op welke manier is de camping nou gewoon afwijkend van een gewone camping? Is dat alleen maar het naakt zijn of is er meer?
1: Naar mijn idee is het verder een gewone camping. Alleen hier recreëer je naakt. En dat is het enige verschil. Want als je op een andere camping komt, als wij op vakantie gingen, bijvoorbeeld overdachten op een... wat wij dat noemen, een klerencamping.
0: Klerencamping, ja.
1: Ja, dat is een beetje een grapje.
0: Ja, ja, ik hoorde al textielcamping, maar ik vind klerencamping vind ik eigenlijk nog leuk.
1: Dat is een beetje een grapje. Maar dan is het natuurlijk ook geen verschil. Ja, daar heb je ook een toiletgebouw waar je met z'n allen naartoe gaat. Ja. Alleen ja, wij doen ze met z'n allen in één grote ruimte. En daar zijn het allemaal hokjes dan. Dat is dan een verschil, maar voor de rest functioneert alles hetzelfde.
0: Ja. En wat geven mensen als reden aan om de natuuristencamping te kiezen boven de klerencamping, zo gezegd?
1: Nou ja, kijk, in het algemeen natuuristen kiezen voor een natuuristencamping. Dus dat is een keus. Maar voor mij is de reden gewoon dat je daar lekker in het blootje kan lopen. Dus dat is vrijheid, blijheid gevoel.
0: Ja.
1: Maar waarom mensen specifiek voor de Bessenhof kiezen, is ook wel door de rustige ligging.
0: Ja.
1: En de dingen die in de omgeving te zien zijn. Lekker fietsen, naar de Leeuwsplassen, naar Gouda, Leiden. Dat ligt best wel heel centraal natuurlijk.
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Oké, dus wat is er dan in de buurt te doen dan verder voor natuuristen? Stel je wil dat stuk behouden, zeg maar, van het natuuristenstukje. Zijn er nog dingen in de omgeving wat je kan doen?
1: Nou, niet dat ik echt specifiek weet voor natuuristen, nee. Want wat jij dan zei van de Leeuwardsplas, wat daar een strand is. En richting Leiden, ik weet even niet zo gauw hoe het heet. Ik ben er zelf vaak genoeg geweest. Kan niet op de naam komen, maar daar is ook een natuuristenstrand aan een groot water, waar ook gevaren wordt en zo. Dus... ja, dat zijn de twee dingen die ik dan nu uit mijn hoofd weet. Maar verder zijn er geen specifieke natuuristische dingen. Het is geen natuuristisch museum of zo.
0: Nee. Nou ja, misschien weet ik veel een eetentje waar je naakt mag. Maar dat hebben jullie natuurlijk zelf ook. Jullie hebben natuurlijk zelf ook voorzieningen waar je dus dat allemaal naakt kan doen. Maar...
1: Dus kan je niet echt eten, een kleine snack. Maar ik zou zelf dat zo heel fijn vinden om naar een restaurant te gaan waar je boodschap kan eten. Maar goed, dat is best persoonlijk verschillend. Maar dat bestaat niet in de omgeving, zover ik weet hoor.
0: Nee, nee. Ja, want ze hadden het nog over zo'n natuurlijk bloot-keurmerk, weet je wel. Dan kan ik me voorstellen dat dan een restaurant in de buurt dan zegt van nou, één avond per week kan de naturistencamping komen, weet je.
1: Nee.
0: Oké, nou ik zou voor nu even, ga even een plaatje draaien. Blijf aan de lijn, dan gaan we zo weer verder.
1: Ja, oké, prima, dank je.
0: Oké.

0: Ja, Lola. Lekker oud nummertje. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme / naardrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En we gaan weer verder met het interview met Ida Molenaar, voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbund over verenigingsterrein en soort van camping. De Besselhof in Reewijk. Welkom terug.
1: Dankjewel.
0: Hey, want u zei al van, ik ben van de voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. En dat is dus een natuuristenvereniging, als ik dat goed begrijp.
1: Ja.
0: Kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Dat vind ik nou een lastige vraag.
0: Is dat zo?
1: Ik dacht dat ik alles
0: al
1: een beetje verteld had wat het is.
0: Nou ja, in die zin van, u bedoelt eigenlijk te zeggen dat de Zuid-Hollandse Lichtbond, de vereniging, is echt gewoon dat terrein zelf en de camping, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké, jullie doen verder niet.
1: Er zijn verder geen andere activiteiten als je dat bedoelt.
0: Oh, zo ja, daar sommige mensen hebben, sommige verenigingen hebben dat dan wel. Ik dacht misschien is het breder dan het terrein wat jullie hebben. Nee, oké. Dan...
1: Je zou kunnen denken aan, die zijn er ook wel verenigingen die dan losstaan van een terrein. En die hebben dan bijvoorbeeld zeven huizen. Kan je dan een bepaald uur van in het weekend kan je zwemmen, naakt zwemmen. Dat is ook een soort vereniging, zeg maar. Hè. Dat bestaat ook wel.
0: Ja, nee, daarom. Maar oké, okay, dan...
1: Dat hebben wij dan niet. Wat wij doen wel alle activiteiten op het terrein zelf.
0: Ja.
1: Zoals Jeu de Boer doet ons best wel heel erg geliefde bezigheid. En doen we ook toernooien. Met onderling toernooi of vanuit andere verenigingen of mensen van buiten afkomen speciaal voor het toernooi op bezoek. Dat is ongeveer 3 keer in een jaar.
0: Oké, okay. Dat is wel leuk, ja. Dat ze dan ook inderdaad van andere terreinen komen. Ik kan me voorstellen, je hebt een soort vast clubje die daar waarschijnlijk altijd komt. En dan
1: Dat heb je ook zo, die elk weekend of zelfs bijna elke middag wel zo de boelen.
0: Ja.
1: Maar voor zo'n toernooi komen er echt ook wel mensen van, die niet een vaste plek op de camping hebben. En ook niet eens lid van zo boelen te zijn. Maar gewoon van buiten afkomen. En wel lid zijn van de NFN overigens uiteraard. En dan meedoen met de Jeu de Boer toernooi. Dus
0: okay.
1: De Pinkster is er ook zo'n toernooi, tweede Pinksterdag.
0: Dat is wel heel leuk. Maar u zegt, uiteraard zijn die mensen dan niet lid van de vereniging, maar wel van de NFN. Dat is dan wel een must, zeg maar, om dat terrein op te kunnen komen.
1: Ja, nou, zoals Christine ook al uitgelegd had in het eerste uur, is dat ook heel veel te maken met het veiligheidsprotocol. Dat je een beetje controle hebt, dat er mensen binnenkomen die geen rare ideeën of rare bedoelingen hebben.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen dat het gelukkig ook dan heel erg meevalt. Dus, maar het is gewoon een vereiste dat je lid bent van de NFN. Ja.
0: Ja. En stel je wil bij jullie lid worden, wat kost zo'n lidmaatschap dan?
1: €110 is lidmaatschap zonder vaste plek. Gewoon het lidmaatschap op zich.
0: En dat is per jaar?
1: Dat is per jaar, ja.
0: Oké. Okay. En waar wat dan krijg je, zeg maar, toegang tot het terrein en kan je dan ook onbeperkt gebruik maken van alle mogelijkheden?
1: Ja. Voor de sauna betaal je een klein bedragje bij als je daar gebruik van wil maken. Die is dan 4 keer in de week open. Op donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag. 2 avonden en 2 keer overdag.
0: En wat...
1: Voor de rest kan je overal gratis gebruik van maken.
0: Oké, okay, en ook dat zwembad. Dat in die zin is dat dan misschien helemaal zo duur ook nog niet dan.
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee.
0: En wat zou je dan, wat betaal je voor een klein bedragje bij de sauna bij dan, zeg maar?
1: Dan moet ik even denken. Ik denk 4,5 euro uit mijn hoofd gezet.
0: Nou, dat is goed, belangrijk. Goed te doen, hè?
1: Die dingen moeten ook allemaal onderhouden worden en we willen bijvoorbeeld het zwembad verwarmen, dus die €110 hebben we dan toch echt ook wel nodig.
0: Zeker. Daarom vind ik, ik vraag gewoon puur uit interesse en voor iemand die luistert en denkt van, dat vind ik eigenlijk wel interessant. En als je inderdaad die tennisbaan en van al die dingen gebruik kan maken, is dat natuurlijk helemaal zo gek niet.
1: De tennisbaan moet ik even zeggen, dat is echt een klein baantje, dus een mini tennisbaantje. Maar kan een balletje geslagen worden.
0: Ja, op die manier. Ja, nee, hartstikke leuk, want jullie hebben ook best wel heel veel leden ook. En ik heb met de NFN er ook wel een beetje over gehad, maar ik weet niet of u daar zelf andere ervaring mee heeft. Welke taboes loopt u zelf tegenaan? Of loopt u tegen taboes aan binnenin als u dat uitspreekt? Of...
1: Nou,
0: Ik
1: moet wel heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf in het begin best een beetje terughoudend over was om te vertellen op welke camping wij dan staan. Hè.
0: Ja.
1: Dus dan zeggen ja, we staan op een camping in Reeuwijk. Ja, als je dan in Waddinxveen woont, dan is het om de hoek van de deur, bij wijze van spreken. En waarom sta je op een camping? Ja, het is een toeristencamping. Oh, wat leuk, wist niet dat dat bestond. En dan wordt er heel gewoon op gereageerd. Dat heeft me altijd verbaasd.
0: Ah, eigenlijk hele goede... Ja.
1: Ja.
0: Ja. Hele goede ervaringen. Dat is dan wel bijzonder. Had je zelf vooroordelen daarover in het begin?
1: Nee. Er zijn wel eens mensen die dan wel inderdaad van die vragen stellen. Van, moet je altijd blootlopen en waar laat je je portemonnee?
0: Mm-hmm.
1: Ik kan er wel een grapje vertellen dat ik op een gegeven moment hier op een van de paden bij ons liep. En dat iemand zei van, joh, heb jij een nieuwe bril? Ik zei, nou, die heb ik al een jaar. Ik zei, ik heb alleen nu geen kleren aan. Zal dat wezen?
0: Ja, die is wel grappig, ja. Ja. En, want ik bedoel, de site, we hebben dat natuurlijk vanuit onze redactie, hebben die site gekregen. Maar op het moment dat ik zocht naar de Besselhof Reeuwijk, kon ik gewoon niet jullie site vinden. En ook de site zelf is natuurlijk best wel een soort ingewikkelde link. Heeft dat ook te maken met, ja, waar heeft dat dan mee te maken? Is dat bewust dat jullie niet zo openbaar willen zijn in die dingen?
1: Nee, dat is zeker niet. Nee, en dat vind ik ook wel goed dat je dat even benoemt, want dat is dan wel een aandachtspuntje dat we toch eens moeten zorgen dat dat een andere, misschien een andere benaming krijgt of op twee manieren benaderd kan worden. Maar een heleboel mensen is natuurlijk al bekend ZHLB, www.zhlb.nl, maar misschien dat het beter is om ook nog een keertje een tweede naam daaraan vast te knopen. Dat vind ik wel een aandachtspuntje.
0: Ja, want toen ik de link kreeg, dacht ik van nou, dit lijkt wel een link die je dan alleen kan openen als die opgestuurd wordt, weet je. Want ik kon dan wel jullie vinden op de algemene website voor campings, maar dan werd ook niet doorgelinkt naar een site en dat soort dingen. Het was best lastig. Ik dacht, nou ja, is dat dan bewust?
1: Nee.
0: Hey, oké. Okay. Nou ja, want het is ook de ding wat achter de ZHLB zit, is dan ZHLBJ4, weet je dat?
1: Dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is dan voor de Besselhof zelf, zeg maar. Ja, maar goed, dan weet u dat. Ik dacht even van dat is misschien een soort tactische...
1: Ik vind het wel goed om daar even aandacht aan te geven.
0: Ja, dat zou ik wel doen, want ik neem aan dat jullie zelf ook wel voorstander zijn van openheid wat dat betreft.
1: Ja, dat is zeker heel belangrijk, want wat nu wel is gebeurd, dat mensen dan googelen op camping Reeuwijk. En vroeger was het natuurlijk een camping bij de plassen. En dan komen mensen uiteindelijk dan bij ons terecht. De camping aan de plassen is natuurlijk het tegenwoordig landbouwpark geworden.
0: Ja.
1: En dan staan ze voor de poort. Ja, is dit een toeristenterrein? En dan is dat best wel eens lastig. Ik kan je een leuk voorbeeld geven. Een gezin kwam uit Frankrijk, notabene fietsend, met drie kleine kinderen.
0: Ja.
1: En die stonden voor de poort en echt zo van, ja, wat nu, hè? En toevallig kwam ik er zelf ook aan en ik uitgelegd dat het een toeristenterrein is. In het Engels hoor, niet in het Frans, dat kan ik niet. Toen ging ik er overleggen, want het was al aan het eind van de dag. En ga dan eens met een gezin met kinderen doorfietsen naar iets anders.
0: Ja.
1: En toen zijn ze toch naar binnen gegaan, want op wachten zijn ze niet lid van de NFM, maar ze mogen dan wel komen.
0: Ja.
1: Het enige is dat de kinderen wel bloot in het zwembad moesten en ze bloot in de douche moesten. En voor de rest mocht het helemaal zelf weten. En die mensen zijn gewoon 3 dagen gebleven, die hebben zo naar de zin gehad.
0: Nou, dat is dan wel heel leuk, maar die mensen zijn dan wel open-minded. Lijkt me dat je best wel even moet schakelen als je denkt, ik ga naar een reguliere camping en je komt dan natuurlijk bij jullie terecht. Dat is even schrikken, maar dat hebben ze dan heel goed opgepakt. En misschien ook goed dat u ze even heeft kunnen spreken. Want...
1: Ja, ik ben niet met de mensen van de Antwerpen al verder, maar ik heb laatst wel begrepen van iemand die wel goed Frans sprak, die had met ze gepraat uitgebreid, dat ze dus zelf, de ouders dus, zeg maar, vroegen ook wel... Naar toeriststranden gingen en zo. Dus het was niet helemaal eng voor ze.
0: Nou, dat scheelt dan misschien al een stuk inderdaad. Want kijk, als je stel, als je komt daar dan nieuw, je bent lid geworden van die NFN en je wilt bij jullie gaan komen, word dan ook een heb je een stukje begeleiding of zo, als je het allemaal nog een beetje eng vindt? Of?
1: De mensen van de entree die vangen in eerste instantie mensen op als ze dan voor het eerst komen. Maar weet je, als je lid wordt van de NFN, dan heb je waarschijnlijk al wel is op. Naar toeristenstranden en naar sauna en zo geweest. Dus helemaal eng is het niet. En iedereen die bij ons nieuw is krijgt een beetje een rondleiding van wat er allemaal te beleven valt en hoe het allemaal functioneert. Ja. Wij kunnen mensen natuurlijk niet begeleiden van wanneer wil je wel en niet te kleren uit. Dat moeten de mensen zichzelf een beetje aanvoelen. Ik kan me van mezelf ook wel herinneren dat ik dat in het begin ook best wel eng vond.
0: Ja.
1: Mijn eerste ervaring op een camping in Frankrijk was naar toeristencamping dan, zeg maar. En toen was er een kennismakingsmiddag. En toen dacht ik, oh, en nou moet ik echt me bloot tussen allemaal andere mensen. Hè? En het was heel slecht weer. Weet je hoe blij ik was? Toen dacht ik, wat ben ik toch voor muts.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel goed dat u dat vertelt. Van, weet je, het is niet altijd vanzelfsprekend. En zeker, het wordt ons al vaak verteld dat het een soort van raar is om naakt te zijn of whatever. Weet je. En wat je daar dan ook van vindt, is dat toch ergens misschien toch bij iedereen wel een beetje geïnternaliseerd.
1: Ja.
0: Dus het is goed om dat dan lekker los te gooien. En we gaan meer een soort praktische vraag. Lopen de meeste mensen met schoenen daar?
1: Ja, de blote voeten lijkt me niet zo handig op de paden.
0: Nee, dat vraag ik me af. Voor hetzelfde geld hebben jullie... je hebt bijvoorbeeld het blote voetenpad. Dat ga je door het bos en dat wordt dan extreem goed onderhouden... Ja. Dat je met blote voeten kan lopen. De meeste mensen hebben wel gewoon schoenen aan.
1: We hebben een natuurterreintje waar een pad is gemaakt van houtsnippers. Maar ik geloof niet dat het fijn is om op je blote voeten te lopen. Nee.
0: Dat zijn we ook helemaal niet gewend natuurlijk, hè, met blote voeten lopen.
1: Ja, als iemand dat wil, dan mag je op zijn blote voeten gaan lopen. Maar ik zou het toch niet echt aanraden op de paden.
0: Nee. Nee, oké. Okay. En afsluitend. Er komt een open dag aan. Gaan jullie nog iets speciaals doen? Wat kunnen we verwachten?
1: Het is van zondag 9 juni is dat dan.
0: Ja, klopt.
1: En we zijn open vanaf 10 uur tot 's middags 3 uur. En als mensen komen, krijgen ze een rondleiding. Er zijn een aantal vrijwilligers die dat gaan doen. En ze krijgen een bakje koffie. En normaal gesproken is het ook stroopwafel. En als dat er nu niet is, dan spreek ik voor mijn beurt. Maar het is altijd wel heel erg leuk.
0: We hopen dat er stroopwafels zijn.
1: Ja. Praatstof hier en de stroopwafels. Ja.
0: En wordt dan...
1: Geen speciale activiteiten.
0: Sorry?
1: Nee, we hebben geen speciale activiteiten.
0: Het is meer terrein laten zien. En,
1: en dan mogen ze van zwembad gebruik maken. Hoewel het momenteel even nog out of order is vanwege technische storing. Maar we hopen dat 9 juni toch echt wel zwembad gebruikt kan worden. Dus als ze dan op bezoek komen, mogen ze gewoon ook heel de dag blijven. En lekker van zwembad gebruik maken.
0: Oh, nice. Ja, dat is wel goed. Dat is een goede trekker natuurlijk.
1: Vorig jaar was de sauna ook open. En mocht je ook even van de sauna gebruik maken. Dus is het zondag is het ook altijd open. Dus
0: ja. En wordt dan ook voor je verwacht dat je dan uit de kleren gaat? Of dat hoeft niet?
1: Sorry? In de sauna gaat uiteraard. In de sauna.
0: Ja, sauna. Ja. Maar als je daar gewoon komt kijken...
1: Nee, dan mag je gewoon in je kleren lopen.
0: Okay.
1: Als je gaat rondlopen, zeg maar. Als je een rondleiding krijgt... Wij, de mensen rondleiden, hebben gewoon ook even iets aan. Want ja, je weet niet helemaal zeker wat voor publiek je binnenkrijgt.
0: Ja, je wil de drempel misschien...
1: Bij wildvreemde mensen.
0: Ja.
1: Hè, dus de poort staat wijd open. Dus je wil ook niet aan vlak aan het parkeerterrein staan in je blootje. Dan heb je wel een jurkje of een slagdoek of weet ik het wat.
0: Ja.
1: Lekker simpel.
0: Nou ja, en dat is misschien ook, maakt het ook wat behapbaarder als je nog twijfelt over wat je wil en dat soort dingen. Misschien even dat die drempel niet te hoog is. En als laatste, wilt u nog wat toevoegen? Hebben we nog wat gemist?
1: Nou, ik wil nog even iets leuks vertellen wat we ook altijd organiseren. Dat is het wellnessweekend.
0: Nou, vertel.
1: Ja, dan is er, komen de masseurs. Dat is van een landelijke, een vereniging van masseurs. Die komen dan massage geven. Dat is sauna met heel veel opgietingen. Dan ga ik gelijk even kijken wanneer het nou precies is, want dat is niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat is dan ook wel, dan is het wel bedoeld dat mensen gewoon echt ook komen kamperen of zich aanmelden. Want het is niet zomaar dat iedereen binnen kan komen lopen voor het wellnessweekend.
0: Ja.
1: En dat is altijd een heel gewilde activiteit. Dat mensen heel graag komen om, die komen speciaal voor kamperen bij ons. En dat is dan ergens begin augustus. Ja.
0: Oké, nou hartstikke leuk. En ja, voor mensen die dus daar geïnteresseerd in zijn of alle andere dingen die jullie te bieden hebben. Hoeveel vaste jaarplekken zijn er nog of zitten ze allemaal vol?
1: Ze zijn nu allemaal vol. We hebben toevallig pas 3 nieuwe gecreëerd. Ze staan ook al gelijk weer vol.
0: Kijk.
1: We hebben een wachtlijst van ongeveer 8 mensen uit mijn hoofd gezegd. 8 mensen die graag nog een vaste plek willen.
0: Oké, nou, jullie doen het wel heel goed als ik het allemaal zo hoor.
1: Ja,
0: voor iets wat niet te vinden is, hebben jullie best wel veel leden en enthousiaste mensen die bij jullie...
1: Ja, er staat gewoon een bord aan de weg, hoor.
0: Ja, nou ja, misschien als je er langs gereden bent inderdaad, dan zoals u op de fiets, dan komt u jullie tegen. De website is dus het Hollandse Lichtbond, dus zhlb.nl. Ja. En dan /, nou ja, ik denk dat je daar komt, kom je er al, hè?
1: Nee, zonder slash erachter kom je er ook.
0: Ja, want dan kan je doorklikken naar de Besselhof natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan denk ik dat we het wel een beetje duidelijk hebben wat jullie hebben. Ik ben heel benieuwd of het weer genieten wordt met die Wellness Weekend. En succes op 9 juni met de open dag.
1: Ja, ik hoop dat er veel bezoekers komen en mensen het terrein gaan waarderen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop het ook voor u. Heel erg bedankt voor uw tijd en het interview. En nog heel veel plezier op de camping.
1: Ja, heel graag gedaan en een fijne middag.
0: Dank u wel.
1: Dag.
0: Dit was Ida Molenaar, voorzitter Zuid-Hollandse Lichtbond, over de camping / verenigingsterrein De Besselhof. En ja, 9 juni zijn al die verenigingen hebben een open dag. En zoals je hoorde, je hoeft er niet naakt. Dat gaat allemaal helemaal goed komen. We gaan weer even naar een nummertje toe.

0: Ja, nummertje over Europa. Dat was toch wel een themaatje, hè, deze week. Maar, dit persoon heeft ook een nummer over Europa. Veel bij het Songfestival, maar de Engelsen moesten het niet hebben. En je luistert naar Totaal Normaal. We zitten bijna richting einde, maar we hebben nog een gedichtje. Gisteren ben ik even in de pen gekropen en dan heb ik maar weer eventjes wat in elkaar geflanst. Dus luister en huiver. We worden allemaal zo geboren. Maar van naakte mensen krijgen de meeste mensen van ons toch wel rode oren. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan? De kleren tegen de kou zijn handig, maar soms wil je ze gewoon niet aan. Mensen waren bij tijden toch een stukje minder preuts in de geschiedenis. Maar nu bilspleet of sideboob pleuren op tv vindt dat toch wel een beetje gek is. Maar gelukkig zijn er voor degene die dat wil campings, evenementen en van alles te doen als je bloot wil lopen met die bil. En misschien dan wat verborgen of zelfs bijna in een vacuüm. Maar dan kan je wel vrij rondlopen in je Adam of Eva kostuum.
1: Red Sox are the world champions. For the first time in 86 years, the Red Sox have won baseball.

Nou, Tessie, Dropkick Murphys. En ja, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Het was weer een hele interessante. En ik wil iedereen bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Jaap weer, die achter de knop altijd druk staat te draaien. Yvonne, die redactiewerk doet. Met nog wat stagiaires bij de hand. En ja, ik wil Boudewijn ook eigenlijk wel een hele fijne vakantie wensen. Mocht hij dit nog horen. En ja, de luisteraar, jullie zijn altijd super sportief en gezellig. Dus tot volgende keer. Nieuwe uitzending Rijden Totaal Normaal. Het wordt herhaald op de woensdag om 8:00, dacht ik. En over een week is er weer een herhaling van deze uitzending. En over 2 weken hebben wij volgens mij wel of geen uitzending. Jaap, ik kijk even Jaap aan. Wel nog, hè? We gaan wel richting zomerstop, maar daar zijn we nog niet aan toe, dacht ik. Dus als alles goed gaat, over 2 weken weer een nieuwe uitzending. En een hele fijne zomerse namiddag gewenst. Later. Ik was Marcia en je luisterde naar Radio Totaal Normaal.

Ja, niet te vergeten, je kan natuurlijk ook altijd terug luisteren op de website radiototaalnormaal.nl. Als je vragen hebt, radiototaalnormaal@gouwestad.nl. Suggesties, opmerkingen, allemaal welkom. En nou is het echt doei.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio staat 75 kilometer file. De meeste files leveren maar 1 minuutje of 5 vertraging op. Op de A20 richting Gouda ben je echter 1 kwartier extra kwijt tussen Krooswijk en Moordrecht. En op de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
5: Gouwestad.
6: In Crossroads for Your Country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken. Waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie. info@crossroadsmusic.nl.
7: Ik trap vandaag af met Emily Nanny, die de Nashville-traditie nieuw leven inblaast. Ook aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. En natuurlijk het prachtige album van de maand van Ben Jarrell.

Emily Nanny is de reizende ster van de moderne honky-tonk. En dat hoor je direct terug op haar nieuwe werk. Met een stem die doet denken aan de gouden jaren van de country, brengt ze met Take My Money and You Only Said It To Hurt Me een heerlijke, eigenwijze energie. Haar sound is geworteld in Nashville, maar met een verfrissende, nuchtere blik van nu. In Good Ma'am laat ze horen dat ze geen blad voor de mond neemt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Gerrold lijkt wel de reïncarnatie van Waylon Jennings. Dezelfde diepe bariton, de steeds terugkerende trainbeat en de alom aanwezige pedal steel. De singer-songwriter uit Alabama, die tegenwoordig in Nashville woont, heeft met Tennessee Turnaround een plaat gemaakt waarbij je even weer in de jaren 70 waant. In Dreamers hoor je het stof van de weg en de echo van Nashville-legendes.

Charlie Marie brengt met haar album Signs een ode aan de klassieke countryvrouw uit de jaren 90. Kankamagus Highway is een sfeervol nummer dat je meeneemt op een rit door New England. Haar stem is kraakhelder en de instrumentatie is subtiel, doch effectief.

De original van de week is een absolute wereldklassieker. Bill Withers schreef dit nummer over broederschap en steun in 1972, geïnspireerd door zijn jeugd in een kolenmijnstadje in West Virginia. Het is een van de weinige nummers die door bijna elk genre is geadopteerd. De simpele pianoriff en de universele boodschap maken het na al die jaren nog steeds een krachtig statement. In het tweede uur de country versie.

0: Wanneer twee van de grootste namen in de hedendaagse country de krachten bundelen, weet je dat het goed zit. In Horses and Divorces horen we de harmonieën tussen Kacey Musgraves en Miranda Lambert perfect op elkaar aansluiten. Het nummer snijdt de pijn van het leven aan met de nodige country-ironie. Het is een sterke samenwerking die laat horen dat vrouwelijke vriendschap en muziek een ijzersterke combinatie vormen.
1: Getipt voor de top!

Dan Seals laat op I Won't Be Blue Anymore horen waarom hij in de jaren 80 uitgroeide tot een van de grootste namen in Nashville. Het nummer ademt die typische gepolijste country pop sound van die tijd, gedragen door zijn herkenbare en rustgevende stem. Seals had de zeldzame gave om weemoed om te zetten in iets hoopvols. En deze track is daar het perfecte voorbeeld van. Een tijdloze klassieker die nog steeds staat als een huis.

Cassie Aston brengt met haar single een rebels en eigenzinnig geluid naar de country. Ze staat bekend om haar gedurfde teksten en no-nonsense uitstraling, wat in Bitches duidelijk naar voren komt. Het is een verfrissend, pittig nummer dat de grenzen van het genre een beetje oprekt.

In Made in Holland schittert Douwe Bob met materiaal van zijn nieuwe album Outcast Town. Douwe heeft altijd een diepe liefde gehad voor de Amerikaanse muziektraditie en dat hoor je in Wanna Be Free en A Little Bit Stronger. Puur vakmanschap van eigen bodem.

Nog meer Nederlands talent met Kirsten Alting. In Keep On Moving horen we een frisse Amerikaanse sound met een positieve boodschap. Kirsten heeft een warme stem die perfect past bij dit soort midtempo nummers.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Een stemmig en eervol afscheid in So Long Buddy van Cliff Murphy. Afkomstig van het album Bay State Lullaby ademt dit nummer de sfeer van een intiem huiskamerconcert. Het is een breekbaar lied dat laat horen hoe krachtig country kan zijn wanneer alle opsmuk achterwege wordt gelaten.
2: So long, buddy.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Waar Dreamers meer verhalend was, laat Ben Jarrell via Red Dress een meer opzwepende en venijnige kant van zichzelf horen. Het gitaarwerk is scherp en de energie spat van de opname af, alsof de band live in de studio een honky-tonk tent afbreekt.

Als je op zoek bent naar de perfecte song voor een zaterdagavond in de kroeg, dan is Spencer Hatcher je man. Honky Tonk Hideaway doet precies wat de titel belooft. Het biedt een ontsnapping naar een wereld van neonlichten en schuivende voeten op de dansvloer. Met zijn energieke banjo en gitaarspel brengt Spencer de sfeer er direct in.

Van het album Drought Flower horen we Calling All Cars, een nummer dat de grens opzoekt tussen alt country en rock and roll. De Droptines hebben een rauwe, ongepolijste energie die direct de aandacht trekt. Het is de perfecte soundtrack voor een nachtelijke rit over een verlaten snelweg. Het eerste uur zit erop, maar ik ben nog lang niet klaar. Blijf luisteren, want in het tweede uur duik ik in het werk van Don Sleets en heeft Todd Day Waite de hoofdrol in de rubriek In the Spotlight. Tot zometeen. Somebody.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Femenina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 in de richting van Amsterdam heb je nog 20 minuten vertraging tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. Het is aansluiten over 10 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven. En op de A20 naar Gouda heb je 10 minuten extra nodig tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. En de N44 Den Haag-Wassenaar. Tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar-Noord doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Halve Stad.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Kevin Carducci weet precies hoe hij de sfeer van een ouderwetse dancehall moet neerzetten. Met Open Up the Honky Tonks brengt hij een vrolijke uptempo track die uitnodigt om mee te tikken met je laarzen. Zijn album Easy Does It staat vol met dit soort pretentieloze heerlijke country. Dat was de perfecte opener voor die tweede uur. Ik ga verder met Dan Seals en de track Heading West. Dit nummer vangt het ultieme gevoel van vrijheid en de drang om de horizon tegemoet te rijden. Een thema dat onlosmakelijk verbonden is met Amerikaanse country. Met de subtiele productie en zijn warme voordracht weet Seals de luisteraar direct mee te nemen op reis.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Als afsluiting van dit Dan Seals blokje horen we zijn uitvoering van Tobacco Road. Dit nummer, dat door talloze artiesten is gecoverd, krijgt in de handen van Seals een krachtige country rock injectie. Hij weet de rauwe tekst over armoede en overlevingsdrang te koppelen aan een sterke melodie, waardoor het zowel een textueel als muzikaal hoogtepunt is in zijn oeuvre.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ook in het tweede uur laat ik de kracht van Ben Jarrell horen met Here Comes Tomorrow. Dit nummer voelt als de beruchte ochtend na de avond ervoor en beschrijft de onvermijdelijke gevolgen van een wild leven. De rauwheid in zijn stem komt hier volledig tot de recht, ondersteund door een slepende melodie die je direct bij de strot grijpt. Het is de perfecte afspiegeling van de diversiteit die op zijn album Tennessee Turnaround te vinden is.

0: Christina Lindberg brengt een Zweedse touch aan in deze aflevering. Tow Truckin' Cowboy is een vrolijke knipoog naar de klassieke trucksongs uit de jaren 70. Het is een charmante single die bewijst dat country een universele taal is die overal ter wereld gesproken wordt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Charlie Worsham wordt vaak de muzikant onder de muzikanten genoemd in Nashville. In Grass laat hij horen waarom hij zo gewaardeerd wordt. Prachtig gitaarwerk en een stem die zowel warm als krachtig is. Een slim geschreven nummer dat de eenvoud van het leven viert op een hoogwaardige manier.

De cover van de week wordt verzorgd door Sheridan Brass. Hij geeft een geheel eigen soulvolle Amerikanen draai aan de klassieker van Bill Withers. Waar het origineel al krachtig is, voegt Sheridan een laagje kwetsbaarheid toe. Een bewijs dat een goed liedje werkelijk in elk jasje past.

0: Dolly Parton schrijft Jolene en I Will Always Love You naar verluid op dezelfde dag. Dan praat je over een productieve dag. Iedereen kent Jolene. Maar wat gebeurde er daarna? Belz sloeg de handen ineen met de koningin van de country Dolly Parton voor dit vervolgverhaal. Son of Jolene is een slim geschreven track die inspeelt op de nostalgie van het origineel, maar met een moderne twist.
1: Fresh New Country.

0: Onlangs namen we afscheid van Don Sleets, een van de grootste songwriters uit Nashville. Hoewel hij zelf niet altijd in de schijnwerper stond, waren zijn liedjes wereldberoemd. Don Sleets was zo succesvol dat hij in 2012 werd opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Hij schreef The Gambler toen hij pas 23 jaar oud was en als computeroperator werkte. Maar ook hits als Rockin' with the Rhythm of the Rain voor The Judds en het emotionele I Think About You van Colin Ray kwamen uit zijn koker. Sleets had de unieke gave om universele waarheden te vangen in simpele, rake teksten. Een groot verlies voor de muziekwereld, maar zijn nalatenschap is onsterfelijk. Gelukkig maar.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Carly Pearce is een van de leidende dames in de huidige country pop scene. In You Can Have Him horen we haar op haar scherpst. Met een tekst die geen blad voor de mond neemt. Het is een moderne break-up song met een klassieke country ziel. Precies waar Pearce zo goed in is.

0: You can have him.
1: Een eigenzinnige samenwerking van Garrett T. Capps en Paul Leary, die resulteert in een eerbetoon aan San Antonio. Het nummer heeft een prettig, rammelend, authentiek geluid, dat dwars is van gepolijste studiotechnieken. Dit is country met een flinke dosis karakter en een beetje rariteit.

In de spotlight staat Todd Day Waite, een muzikant die de essentie van The Road ademt. Met zijn album Letters from the Road neemt hij ons mee op een reis door het Amerikaanse landschap, waarbij hij moeiteloos schakelt tussen country blues en vroege rock and roll. Who's to Blame is een prachtig voorbeeld van zijn relaxte, haast tijdloze stijl, die perfect past in een rokerige bar ergens langs de snelweg. Ook op That's Not My Pal hoor je zijn authentieke vakmanschap. Todd Day Waite is een ras echte verhalenverteller die je met elke noot even ergens anders laat zijn.

Ik sluit af met Maverick Murphy, die ons herinnert aan waarom we zo van de genre houden. I Can Hear the Honky Tonk is een ode aan de muziek zelf en de plekken waar deze tot leven komt. Met een knipoog naar het verleden en de blik op de toekomst is dit de perfecte afsluiter van een muzikale reis door de wereld van de country. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze muzikale reis. Tot de volgende keer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
1: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
2: 12 maanden zitten.
1: Nou, weet je wat?
3: Ja, ja? 18, waarvan 6
1: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
2: Hoe kwam dat binnen bij je?
1: Ja, heftig, hè. Dus,
0: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. En daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Misha Bredewold. En haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 en...

goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. De techniek wordt vanavond verzorgd door Evert Sprucken, Remco Bologne. Ja, hij lijkt er zelfs nog op. Niet te geloven, hè? Het is weer de eerste donderdag van de maand. Dus we gaan weer een uurtje wereldmuziek draaien. En we zijn van start gegaan met Terani Drom en Parisa Karimi Molan met het nummer Cizé Salam. En u hoort het wel, ik heb mezelf weer een ontzettend plezier gedaan door al dit soort namen weer bij elkaar te verzamelen. En er tijdens de presentatie mijn nek over te breken. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Aan het eind heb ik nog een kleine verrassing voor filmliefhebbers. Heb ik net al uitgelegd aan Remco. Maar dat doe ik zo meteen pas voor jullie. We gaan gewoon lekker een uurtje muziek draaien. Al de muziek is op de laatste twee nummers na afkomstig van een cd uit van het tijdschrift Songlines. Uitgave 217. Weet u dat ook maar weer. Deze twee dames die maken mooie muziek. En de oorsprong van die muziek ligt in Perzië. Maar ja goed, daar is de vrijheid sinds de Shah daar weg is een beetje overgenomen door de islam. En dat betekent gewoon er is geen vrijheid. En dat betekende dat dus die Terani Drom het geheim heeft moeten oefenen en optreden. En dat heeft er in ieder geval toe geleid dat ze mooie muziek maakt die wij ook kunnen waarderen. We gaan door naar een hele andere groep. De groep die noemt zich BCUC. Ja, ik weet niet of je dat als één woord moet uitspreken. Maar het is in ieder geval de afkorting van Bantu Continua Uhuru Consensus. Nou, het is weer een mondvol. Gaan het nummer doen. Umdumakahanda.

Zo, Hayu Hayu van BCUC. En ik ga die titel van het nummer niet nog een keertje uitspreken, want ik brak de eerste keer al bijna mijn nek erover. En ik heb al zoveel problemen met mijn strothoofd en de ademhaling. Maar we gaan in ieder geval naar Kreta. Als onderdeel van Griekenland natuurlijk, is dat bij uitstek het wijnverbouwgebied. En daar komt Stelios Petrakis vandaan. En die heeft een mooi album opgenomen met een aantal mensen die hij heel erg graag mag. Want anders heeft het helemaal geen enkele zin om met de mensen in een studio te gaan zitten die je niet mag. Want dat wordt geheten ruzie. Daarom zit er ook glas tussen Remco en mij. Een flauwekul weer, maar goed. Het is mooie muziek van die Stelios Petrakis. Nummer is in ieder geval getiteld Agrilos.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd, maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.